Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van hun huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wilde gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui. Later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wilde gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Rush Hour, Wesley Klein en Brace. En deze week is Je Zit in Mijn Hoofd van de 3 J's.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: 6:02, goedemorgen.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, ik ben er speciaal voor wakker gebleven om even te kijken naar die 4x400 meter. Zowel voor de mannen als de vrouwen. Of omgekeerd, zo je wilt. Maar ja, het is toch wel lekker slapen, kan ik je vertellen. Om te zien dat ze allemaal gewoon een medaille te pakken hebben. En het waren zeer succesvolle, soort van spelen. Maar het was gewoon een EK voor Nederland. Dus dat is lekker. Welkom, welkom. We beginnen aan een nieuwe week. Kijken naar de weg en zien dat er geen enkele vorm van file staat. Ik zag wel met eigen ogen dat het een stukje drukker was. Komt ook omdat de regio Noord klaar is met vakantievieren. Die moet ook weer vandaag keihard aan de arbeid. De A1 was voor mij ook weer helemaal vrij. Dus ik kon lekker weer over dat nieuwe asfalt. Op zich ook wel lekker. Ja, daar gaan we eens kilo's over willen gaan, Tienes. Maar ik heb het gewoon even met vier wielen gedaan. En ik vroeg me ook even af, terwijl ik al die mensen in beweging zag komen, wat brengt een ieder toch in al die vroegte om naar ergens toe te gaan? Ja, wat ben je aan het doen? Ben jij vrachtwagenchauffeur? Ben je stucadoor? Wat is precies jouw werk? Zit je in de bouw? Ben je strater? Ik wilde even een kleine peiling houden onder onze lieve luisteraars. Wat is jouw beroep dat jij zo vroeg uit je bed moet komen vandaag? Of dat je eigenlijk al die hele tijd wakker was? Dat kan natuurlijk ook. Laat eens even weten via de NPO Luister-app. Wat is jouw beroep? Wat spook jij uit dat jij zo vroeg wakker moet worden? En stuur het even naar ons door. Maken we zometeen even een kleine dwarsdoorsnede. En dan weten we welk beroep er op dit moment het meest onderweg is en het meest actief is. En natuurlijk ook luisteren naar Sterren NL. Goedemorgen.

0: met goedemorgen.
1: Hé, hey, Clubbie. Ja, een bijzondere goedemorgen, meneer Van Veldhuizen.
0: Hi.
1: En die Tinia Schoonheid. Yo, daar gaat hij weer, hè. Richting dat golfbaantje. Het weekend weer overleefd.
0: Nou.
1: En ik heb mijn zwembadje opgeruimd van Veldhuizen.
0: Echt waar?
1: Er kan niet meer geplonst worden.
0: Ah, jammer.
1: Dus ook niet geskinny-dipped. Jammer. Hey, we gaan in ieder geval even de grientjes maaien. En weer even een bemesting erop spuiten. Dit keer op een andere locatie. En dan komt het wel goed, hè. Hey, Van Veldhuizen, ja. Voor de maandag zal er zo te denken.
0: Nou?
1: Klap er eentje op. Van de Moonlights.
0: De Moonlights.
1: Zoek hem maar op, hè. Ja. Dat kun jij.
0: Ja, dat kan ik.
1: Ik zeg, Clubby, het is hier 15 graadjes boven de snorkel. Succes vandaag. Titel afknijpen
0: en droog zwaaien. Als de werkdag is begonnen. En dat is hij.

0: moest komen. Welke dwingende reden had het? Stuur het door via de NPO luisteren. Want ja, het houdt me toch wel even bezig. Ik zie al die busjes voorbij rijden. Dat ik denk van wauw. Dan zijn die gasten allemaal al druk, man. En dan krijg je eigenlijk nog veel meer respect, hè. Het is natuurlijk dat ik dit programma moet waarnemen. Nog 2 weken, dus het komt allemaal goed uiteindelijk, mensen. En dan is Marcel weer terug. Maar ja, je krijgt wel respect voor al die mensen die iedere ochtend zo vroeg opstaan. Ook omdat je het zelf even ondervindt. Types als Tinia bijvoorbeeld ook.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Die doet het ook gewoon zonder handomdraai.
1: Ja, een aantal x-weken in het jaar, ja.
0: Een aantal x-weken?
1: Ja, hoeveel precies, dat weet ik niet met de vakanties eraf. Maar zijn er te veel soms?
0: Nou ja, 52 weken. Ik ga ervan uit dat je ongeveer 5 weken vakantie hebt. Dus wat houden we over 47 weken dat je gewoon iedere dag om 3:15 opstaat?
1: Nou, behalve in het weekend dan. Maar dat zijn alsnog heel veel dagen, ja.
0: Ja, ja goed. Laat me even weten. Kun je al een beetje zien wat er aan beroepen voorbij komt?
1: Ja, zeker. Jeffrey zegt, ik ben hovenier. Nick Bouwmeester zegt, goedemorgen hier, de keukenmonteur. Vandaag gaan we weer lekker keuken zetten. Even kijken. Mark die zegt, als forensisch arts op weg naar weer een dag vol verrassingen.
0: Wauw, echt ook iemand met een diploma. Forensisch arts, ja, dat ben je niet zomaar natuurlijk.
1: Zeker. Joost zegt, ik zit op een mobiele kraan. Even kijken. Jacco zegt, morgen hier 2 monteurs. Van een supermarktketen. Snipke zegt elektricien. We hebben een Dree is een laser operator.
0: Laser operator.
1: Laser operator.
0: Waar doet hij dat? In de Noordwijkerhout zie ik.
1: Ja, in Noordwijkerhout. Rick zegt logistiek chauffeur. Jo zegt kraanmachinist. Een automonteur hebben we in de app. Een bouwvakker. Maria zegt ik ben vrachtwagenchauffeur. Ja joh, een hoop mensen.
0: Thijs Nieland, daar kom ik het nog tegen. Die zegt, ik ben bij de marine. En ik moet nu vanuit het oosten naar Den Helder. Dat is op zich ook een hele opgave.
1: Dat is ook nog wel een stukje.
0: Nou, echt wel.
1: Arjan zegt, akkerbouwer. We hebben nog een servicemotor Mats in de app zitten. Nou.
0: Echt, waanzinnig, waanzinnig. Dus tof dat jullie er allemaal bij zijn. Eens even kijken, is er nog nieuws? Jazeker is er nieuws. Nieuws dat ik even meeneem is dat de NS in september extra treinen en rijtuigen in gaat zetten vanwege de jaarlijkse drukte. Vooral studenten die weer naar school en college gaan zorgen voor veel extra reizigers. De NS verwacht op de drukste dagen tot 4000 ritten te kunnen uitvoeren. Ook worden treinlengtes aangepast om de kans op een zitplaats te kunnen vergroten. Dat is waar je eigenlijk altijd gek van wordt. Stap je die trein in, ben je een beetje nat geregend, want het is ja buiten ook op dit moment nat. Dan moet je met je natte kleding moet je dan gewoon blijven staan tegen iemand anders die ook nog nat is.
1: Wel de eerste klas gewoon hartstikke leeg is.
0: Ja, nou ja, ik heb ook heel vaak wel eens dat ik dacht van nou weet je, dan doe ik er maar wat extra geld bij. Dan doe ik eerste klas. Laat ik daar eens gaan zitten, maar dan bleek het ook gewoon best wel druk te zijn. Dus,
1: oh ja, maar het is heel vaak zo de afgelopen jaren dat ik nog met de trein reisde naar school is dat de trein zo vol zat. Dat iedereen gewoon maar in de eerste klas ging zitten. Omdat er ook gewoon geen plek meer was om te staan.
0: Ja, word je dan beboet of niet?
1: Nee, omdat de trein dan zo vol is. De conducteur kan er niet eens komen.
0: Hij kan er niet bij komen, oké. Okay. Nee. Een jaar na de campagne Wij eisten de nacht op voelen veel jonge vrouwen zich nog altijd niet veilig op straat. Uit onderzoek van Eén Vandaag blijkt dat bijna 8 op de 10 vrouwen het afgelopen jaar te maken kreeg met bijvoorbeeld nafluiten, opmerkingen of ongewenste aanrakingen. Opvallend is dat omstanders bij ruim de helft van de incidenten niet ingrijpt. Wel letten jongeren meer op elkaar en checken ze vaker of vrienden veilig zijn thuisgekomen. Dat is op zich wel heel erg goed en heel erg mooi. Maar heb jij enig verschil gemerkt? Jij bent ook een jonge vrouw.
1: Ja, ik heb geen idee. Ja, voor mij is het niet meer dan normaal dat dit gewoon is, ja.
0: Ja.
1: Ja, ik ben er eigenlijk een beetje mee opgegroeid dat je altijd voorzichtig moet zijn en dat je nooit alleen naar huis moet fietsen. En dat is eigenlijk heel gestoord eigenlijk en gek dat je dus zegt van dat het normaal is. Nou. Maar ja. Ik weet eigenlijk niet anders dan dat het, ja, dat het zo is.
0: Het zou normaal moeten zijn. Maar wat ik dan weer abnormaal vind, is dat alle mannen momenteel op één hoop worden gegooid. Dus dat ze worden gezegd, we moeten de mannen opnieuw gaan opvoeden. Dan denk ik bij mezelf, ho, ho, ho, ho, ho. Ho, ho. Ik bedoel, ik heb al die jaren gewoon wat dat betreft fatsoenlijk en goed opgesteld ten aanzien van vrouwen. En ze zijn zeker nooit lastig gevallen. Dus ik vind het ook wel heel erg lastig dat ze dan weer naar mannen gaan kijken. Ik denk dat ze daarmee niet het echte probleem hebben ondervangen.
1: Nee. Ja, ik weet ook niet waar het probleem dan eigenlijk dan precies ligt, maar...
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen wel weten wat het probleem is, maar dat niet iedereen daar hard over durft te praten.
1: Ook. zeker.
0: Ja, weet je, en dat heeft ook een beetje te maken met de manier waarop je bent opgevoed en waarmee je het respect voor vrouwen toch wel hoog in het vaandel mag hebben. Tenminste, ik heb altijd van mijn vader geleerd, als je een vrouw ook maar op enigerlei wijze onheus bejegent of een vrouw slaat, dan komt mijn vader kwaad om worden. Als jij een vrouw slaat, zegt hij, die komt persoonlijk bij je langs en dan krijg je die klap dubbel zo hard terug. Was letterlijk
1: zijn tekst.
0: Ja, dat ga je van je levensdagen niet doen zolang je op deze wereld bent. En zo hoort het ook. Ja. Ik bedoel, je doet dat soort dingen niet. Nou ja, goed. Het zou fijn zijn als mensen zich weer veilig voelen op straat. Ik moet ook eerlijk zeggen, vroeger ging ik wel heel vaak, ik heb vaker ochtendshows gedaan, ging gewoon naar mijn werk. En dan was ik eigenlijk onbevreesd. Nu merk ik ook dat als ik de deur uitloop, ik toch een beetje om me heen kijk.
1: Ja, je kijkt toch altijd een beetje standaard om je heen, ja. En hier ook als ik hier het terrein oploop, hoor. Want het is hier altijd, je zit hier in de bossen, het is hier best donker.
0: Ja.
1: Ja, je weet maar nooit wat voor gek je rond kan lopen.
0: Dus je bent zo alert.
1: Ja.
0: Dat ik denk van, dat is best wel raar dat je zo alert moet zijn. Maar ja, het is 2026. Er zitten heel veel mooie zaken aan. Maar misschien ook zaken aan die misschien lastiger zijn.

0: van wakker worden, heel langzaam. Gaat alles goed met je 10 jaar?
1: Ja, maar mij gaat het heel goed.
0: Weet je wat het rare van alles is?
1: Nou?
0: Afgelopen weekend heb ik lekker genoten van 2 dagen vrij.
1: Ja, wat heb je eigenlijk allemaal gedaan?
0: Ach, eigenlijk zo min mogelijk. Ik heb gisteren heb ik gezellig een gedeelte van de familie op bezoek gehad. Even rotti gemaakt voor de hele familie. En ze hebben zelfs mee naar huis genomen. Dus ze vonden het lekker, zullen we zeggen. Maar wat me opviel, wat ik heel raar vond, is dat ik op een gegeven moment Nederlandstalige liedjes begon te zingen. In mijn hoofd.
1: Kijk, dat is heel goed.
0: Dat is toch raar?
1: Nou, dus, dat is helemaal niet raar, Rick.
0: Nou ja, ik ben bijvoorbeeld niet de liefhebber van bier. Maar ik zong wel als een bier uit de badkamer. Nou goed, dat soort dingen. En weet je welke plaat ik het vaakst in mijn hoofd voorbij liet komen iedere keer?
1: Nou.
0: Heel raar.
2: Als je de keuze had. Wow. De keuze
0: heel raar. Deze.
2: Was jij dan nog
0: Thomas Bergen. En als ik de keuze had. Dat vind ik nog steeds een leuk liedje. Goedemorgen. Hoe laat is het alweer? 3:30 voor 6:30. Appa.
3: Het is weer 6 uur in de ochtend en dan weet je het wel.
0: Een stukje later.

0: Wat het nodig. Ik zag zelfs een boekhouder voorbij komen die om 17:30 al met de cijfertjes aan de gang is.
1: Nou, dat is vroeg. Potverdorie.
0: Jongen, jongen. Verder nog?
1: Ja, die man, die cijfertjes zouden mij nu al helemaal onder oren vliegen, denk ik. Mijne gutte. Alice zegt, ik ben commercieel medewerker binnendienst. Gerben zegt, ik ben kabeltrekker van beroep. Eventjes kijken wie we nog meer hadden gehad. We hebben hier nog een hovenier in de appbox zitten. Nog een bouwvakker. Eventjes kijken. En nog een commercieel binnenwerker. We hebben nog een timmerman. Ik zie nog Klaas. Die zegt, ik ben schilder van beroep. En we hebben ook nog een paar audio-appjes nog van vanochtend nog, Rick. Ik weet niet of jij die in je vizier hebt.
0: Jazeker, ik heb Twan bijvoorbeeld hier. Twan, goedemorgen.
2: René van Veldhuizen, goedemorgen. Hey, Twan is hier. Oh, leuk je te onderweg naar Arnhem. Kansen weer voorbij, mogen we er tegenaan. Ik vind het wel een beetje jammer dat ik precies wanneer ik weer ga werken.
0: Ja.
2: Ik kut weer eens buiten. Jammer. Werk ze allemaal en atjo!
0: Atjo! En dan hebben we nog Johan, die is er ook nog even voor.
3: Een hele goede morgen allemaal, hier Johan uit Oldebroek. Rick en Tinja, ook goedemorgen. Succes met je programma en we luisteren weer mee. Hè? En appetjo!
0: Appetjo! Ja, dat zijn mijn vrienden uit mijn nabijgelegen dorp. Oldebroek, waar ik gisteren nog even doorheen ben gefietst. Want ook dat heb ik gedaan. Ik heb nog even lekker meer dan 25 kilometer mogen fietsen. Vind ik ook lekker.
1: Kijk aan.
0: Ik hou ervan.
1: Je hebt al een goed weekend gehad dan.
0: Zeker. Jongens, de vroege vogels, die zijn reeds opgestaan. En die hebben zich al laten horen. Maar nog even met meer nadruk. Roep jij ze even op?
1: Wat?
0: De vroege vogels.
1: Oh, de vroege vogels. Ja, nou ja, je mag of je... Nou, het is eigenlijk nog een beetje vroeg, maar... Ze mogen hem alvast even sturen, je voornaam. Want wil jij de vroege vogel van vandaag zijn? Van vandaag, maandag 17 augustus, dan mag jij nu al. En je bent eigenlijk al vroege vogel als je dit hoort, by the way. Maar je hoeft eigenlijk alleen maar een ticket in te dienen in de NPO Luister-app. En daarmee geef jezelf dus op om zometeen door mij gebeld te worden.
0: Ja, en dan ga ik nog even met die truckers aan de gang. Want de truckerstrekten zijn we ook naar op zoek. Met andere woorden... We houden je er graag bij. Laat ons even weten welke leuke truckerstrekken jij wil horen. Drijven we die zo meteen ook voor jou. En gewoon spontaan af en toe liedjes zoals deze van Ray Benjamin. Hypnose. Ik zag je.

0: onder hypnose. En ik hou er even uit. Ja, terug in de werkelijkheid. Mooi. Eerste half uur zit er al wel voor deze nieuwe week. Er komen ongelooflijk veel mensen binnen die zichzelf een vroege vogel noemen. Tieners houdt alles in de gaten wat dat betreft. Dus het komt altijd allereerst in haar mailboxje. Dus dan weet je dat alvast. Zij zit met haar strenge bril te kijken naar wat er binnenkomt.
1: Ja, zeker. En ik ben ook nog steeds op zoek naar een Truckers Track. Dus mijn inspiratie is namelijk een beetje op. Dus voor de Truckers Track de komende weken. Dus stuur ze vooral lekker in. Want ja, ik heb jullie hulp daarvoor nodig.
0: Ja, sowieso. We hebben altijd hulp nodig van de luisteraars. Dus altijd fijn. Regio Noord dus is vrij. Is klaar met vakantievieren. Zo moet je het uitleggen. En dat betekent dus dat die vrijheid een beetje verdwenen is. Dat betekent ook dat het verkeer eventueel aan toenemen zou kunnen zijn, maar het valt vooralsnog mee als we naar de weg kijken. Alleen de A29 meldt zich vanuit Bergen-op-Zoom, dat is het zuiden, richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en de Heidenoordtunnel 6 kilometer langzaam aanrijden, kost een half uurtje. Maar ja, waardoor komt het? Een te hoog voertuig. Maar de weg is wel weer vrij, dus je mag langzaam weer met z'n allen doorrijden. Het hoge voertuig is waarschijnlijk aan de kant gezet. Maar begrijp ik dat nooit helemaal. Hè? Je weet al hoe hoog je voertuig is.
1: Ja, ik had het gisteravond nog trouwens in Drenthe toen ik terugkwam van Boer Rock Festival. Toen reden we bij Assen. En nee, maar daar was een auto in de fik gevlogen voor ons. In ieder geval een paar een kilometer voor ons, denk ik. Maar wij hebben echt wel even stilgestaan, joh.
0: Maar was het zo'n elektrische auto die niet te blussen was? Of,
1: Nee, het was echt gewoon een normale auto.
0: Verkeerd installeren van autoradio.
1: Ik heb geen idee, maar er was ook helemaal niks meer van over van dat ding.
0: Ja, zonde is dat, hè, als je naar kijkt.
1: Niet normaal.
0: Je weet dat heel veel mensen, vaak jongens zijn dat, er echt alles aan geven om het een fantastisch dingetje te maken. En als je dan in vlammen opgaat, denk je, dan kun je wel zeggen, de verzekering dekt de schade. Maar niet je emotionele schade. Dat lijkt me echt heel vervelend. Je ziet het voor je ogen gebeuren. Dat is altijd heel vervelend. Goedemorgen en welkom. Het is 4 minuten over 6:30.
2: NPO Sterren en L.
3: De nummer 1 van de zomer.
0: Wil ik buiten zien dat de plassen op de grond liggen. Jawel.

0: zit toch in de ochtend, maar goed, maakt het uit. Ons Furik hoorde je, goedemorgen. Dit zijn je vrienden van Afro.
1: Ros!
0: Zeker. Oh, Jan, je dacht dat we vergeten waren.
1: Hij voorspelt altijd het weer en de zon schijnt elke keer. Oh, wat lekker.
0: Heel erg lekker om Jan er altijd bij te...

0: Goedemorgen Rick, goedemorgen Tinia, goedemorgen clubje. Vanochtend is het bewolkt en er zijn perioden met regen. Vanuit het westen vanochtend, later weer droog. De wind is matig, komt uit het noordwesten. Temperaturen 19 tot 23 graden. Met later vanmiddag toch wel weer wat meer zon. En hier onze spreuk. In de oostmaand augustus veel dauw. Blijft de hemel meestal schoon en blauw.
1: Nou, daar zien we vrij weinig van. Jan, hey. Ja, en ik weet dat heel veel mensen blij worden van een beetje regen. Maar ikzelf, ja, ik hou van de zon. Het is zo moeilijk, we zitten op een scheidslijn van wat praktisch beter is, namelijk een beetje regen.

0: file staat op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en Knoop het Koenplein. Momenteel 7 kilometer langzamer verkeer, kost je een kwartiertje. Er zijn daar wegwerkzaamheden. Houd er dus rekening mee. Wow! Ja, en ook nog even heel belangrijk deze vroege morgen. Het is ook zaak dat je jezelf heel even opgeeft.
1: Vroege vogel.
0: Ja, een vroege vogel. Ben jij een vroege vogel? Nou ja, laat even weten.
2: Wat doet je voornaam?
0: Voornaam alleen.
2: Ja.
0: Voornaam. Dan is het enige wat je moet doen. En wie weet jij zometeen hier op die radio. Ja, en gelukkig zijn er weer mensen met inspiratie voor onze eigen tieners.

0: vakantie. Marcel is nog even 2 weken met vakantie. Want ook Marcel verdient natuurlijk een paar weken gewoon lekkere rust. Zodat hij er straks weer keihard tegenaan kan. Aan de telefoon Denise. Goedemorgen Denise.
1: Goedemorgen.
0: Of moet ik zeggen Denise?
1: Denise,
0: bonjour. Ça va? Ja. Je komt uit het Utrechtse Benschop.
1: Zeker.
0: Altijd leuk. Ja, jij hebt zicht op de mast, hè, zullen we maar zeggen.
1: Ja, 100%.
0: Je kunt het daar zien in de lopelijke waard. Wat ben je aan het doen op deze vroege morgen?
1: Nou, ik was al om 6 uur de wekker staan. Ik kom vanaf de camping uit Lexmond rijden.
0: Zo, je bent lekker ver weg geweest.
1: Ja, we zijn een boerderij aan het verbouwen. Dus
0: okay.
1: Een beetje heen en weer pendelen tussen vakantieadres en ons eigen huis.
0: Oké.
1: Okay. En vandaag gaan ze de vloer egaliseren. Dus,
0: En ben je net getrouwd of moet je nog trouwen? Of ben je zeg maar weer bezig met een volgend project? Wat is de reden dat je nu aan het verbouwen bent?
1: Wij komen van een rijtjeswoning.
0: Ja.
1: En daar hebben we 10 jaar gewoond. Er zijn onze kinderen geboren. En mijn schoonouders hebben een boerderij van 30 meter. En die hebben wij nu in 2 gedeeld. En wij zijn in het achterste gedeelte een woonhuis aan het realiseren.
0: En is het ook een beetje om zeg maar, een soort van toezicht te houden op je schoonouders die alsmaar ouder worden?
1: Zeker, ja. Het is de bedoeling dat ze hier oud mogen worden. Ja. En dat ze hier niet meer weggaan.
0: Nee, ja, zo zit ik zelf ook in elkaar. Maar alleen mijn moeder woont in Spanje.
1: Oh.
0: Dus ze probeert daar regelmatig te zijn. Maar ja, niet iedereen bij de radio stinkt erin. Dus ze hebben zoiets van, ja, op een gegeven moment moet je ook wel weer gewoon keihard terugkomen. Maar nee, ik vind het echt heel mooi dat je dat doet. Want en wat het leuke ervan is, je hebt natuurlijk kinderen. Opa en oma kunnen natuurlijk ook op de kinderen letten en passen straks.
1: Ja, en mijn oudste zoontje is vernoemd ook naar mijn schoonvader. Dus die heet allebei Gert. Dus we hebben een Gert en een Gert thuis.
0: Lekker. Ja. Oude Gert en jonge Gert.
1: Ja.
0: Hey, maar leuk dat je nu al luistert naar Ster NL. Is dat je dagelijkse routine of niet?
1: Ja, als ik 's morgens mijn bed uit ga komen, is het eerste wat ik doe is mijn radio aanzetten.
0: Leuk.
2: Ja,
0: leuk.
2: Goed bezig Denise.
1: Ik hou niet zo van stilte om me heen.
0: Nee, dat begrijp ik. Je weet, wij komen niet van die toren, hè? Wij komen echt via een andere. Nou ja, wel een beetje, maar die toren is nog ouderwets. Wij zijn van het nieuwe, van die nieuwe media. Maar goed, ik ga er niet mee vermoeien. Maar ik weet dat jullie trots zijn op die toren ergens. Dat je toch zoiets hebt van, die is van ons!
1: Hey, ja, vooral in december is die mooi, hè?
0: Ja, dat vind ik echt te gek. De grootste kerstboom die er bestaat. Hey, leuk dat je erbij bent. Jij bent dus onze vroege vogel. Je hebt zelf al verraden hoe laat jij vanochtend bent wakker geworden. Dus dat hoef ik ook niet meer aan je te vragen.
1: Oh.
0: Ja, dat maakt niet uit hoor. Ik bedoel, alles mag gezegd worden hier. Ik heb nog wel even 1 dingetje. Waarmee maak ik jou ontzettend blij als vroege vogel om wakker te worden?
1: Nou, Jan Smit wel.
0: Want?
1: Ja, ik weet niet wat jongs af aan eigenlijk altijd wel fan geweest van Jan Smit. En ook naar concerten geweest. En toen ik 13 of 14 was, toen ben ik met mijn ouders een keer naar Volendam geweest. Toen hebben we nog zijn huis opgezocht.
0: Oh, wat leuk. Ja, maar hij heeft natuurlijk ook een liedje geschreven over, gezongen over zijn oma. Het zit ook een beetje in het verhaal besloten wat jij net vertelt natuurlijk.
1: Ja.
0: Oké, nou, dankjewel voor het lekker vroeg wakker zijn en even met ons willen delen. En natuurlijk is daar die plaat die jij graag wil horen om 's ochtends wakker mee te worden. Denise, dankjewel.
1: Heerlijk, dankjewel. Doei.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Even na 7 uur, goedemorgen.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
3: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
2: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
4: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
2: En de estafettenmannen die pakten het brons. Het weer: vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vroege Vogel.
1: Ja, Vroege Vogels hebben we reeds gehad natuurlijk. Hè. Dat begrijp je natuurlijk ook wel. Dus het is de hoogste tijd om even andere zaken te doen. Ja, het verkeer. Dus welkom. Wij kijken naar de weg op dit moment. Dat is de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid. 7 kilometer langs waarrijden. Kost je een kwartier. Wegwerkzaamheden al daar. Ik denk dat de file op de N235 daarmee in verband staat. Permanent richting Amsterdam. Tussen industrieterrein De Gors en Ilpendam. Daar staat nu ook 3 kilometer file. De vertraging is daar ongeveer iets meer dan 10 minuten. En de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatplein. Afrit Oud-Beijerland. Daar staat 5 kilometer langzaam aanrijden. Kost je een uur. Zo. Komt allemaal door een kapotte auto. Het verhaal van die Hayden Panettiere, dat is op zich ook wel heftig hoor. 36 jaar.
6: Ik vind het wel heftig hoor. Ik vind haar echt een ontzettend goede actrice. Ik ken haar natuurlijk van Nashville. Dat is een ontzettend goede country serie.
1: Een Scream.
6: Ja, dat is niet mijn genre. Maar ik ken haar voornamelijk van Nashville. Maar echt, potverdorie, die meid kan ook zingen, niet normaal.
1: Ja, het raar ervan is, ik heb heel wat jaren geleden heb ik haar, toen was ze nog heel jong, heb ik haar moeten interviewen in Amsterdam.
6: Oh.
1: En het is wel heel raar om te weten. Het was toen zo'n jonge meid was het. Nu 36 jaar, helaas. Overleden. Ja, zo zie je maar, jongens. En we weten natuurlijk niet waar het aan ligt. Dus we kunnen alleen maar zeggen triest, triest, triest. En dat is het. Nou ja, goed. Laten we vooral proberen die beide mondhoeken naar boven te trekken. Het is het allerbelangrijkste dat we er gewoon met z'n allen weer keihard zin in hebben. Laat ook gerust weten dat je erbij bent in deze vroege morgen. We waren ook even op zoek naar alle mensen met bepaalde beroepen en waarom ze dan zo vroeg wakker werden. Altijd leuk om even wat van je te horen via de NPO Luister-app. En dan kies je voor Sterren NL. Dan komt alles dik voor elkaar. Heb ik alles gedaan? Niks vergeten? Kan ik door?
6: Ja, je kan door.
1: Ja, kan door, hè. Ik kijk altijd naar het teken van ja, het is goed zo.
0: Marcel de Vries.
1: Ja, dat was ik vergeten. Potverdrie. Oh. Ik had Marcel eruit moeten knikken. Nee, dat klinkt heel raar. Nee, gek huis. Nee,

0: Ik zit nog even te lezen een berichtje wat ik... Nou goed, ik was heel even afgeleid. Ja, dat krijg je wel eens, hè? Ja, Jeffrey Heeser, die kan af en toe bij heel even... Ja, nee, nou ja, goed. Ik was gewoon even een verhaal lezen wat ik op zich wel mooi vond. Daar kom ik zo meteen nog wel even op terug. Daarvoor hoorde je trouwens Gerard Joling. Op zich moet ik ook ineens denken aan het feit dat ik jaren geleden een ochtendshow heb gemaakt samen met Gerard Joling.
1: Waarom?
0: Nou, dat was lachen.
1: Dat geloof ik, ja.
0: Als je Gerard tegenkomt...
1: Ik ken hem, ik ben wel vaker tegengekomen.
0: Oké, vraag hem dan even naar die ochtendshow die ik samen met hem heb gemaakt.
1: Doen, ja.
0: Bij een ander radiostation. En hoe dat gegaan is. Nee, dat was echt lachen. Hij moet zich daar waarschijnlijk ook nog eens kapot om lachen. Hij kwam altijd aan en ik werd op een gegeven moment helemaal knettergek van zijn gezeik. Hij kan er gewoon niet vroeg op staan.
1: Nee, daar heeft hij moeite mee.
0: En had hij altijd een chauffeur bij zich. En die liet hij dan slapen op de bank in de studio. Nee, dat was lekker motiverend. Dus dat soort gekkigheid. En goed, uiteindelijk is het zo gelopen dat hij ermee gestopt is. En ik er maar alleen mee ben verder gegaan. Want het was gewoon niet te doen voor hem. Het was gewoon mensonterend voor Gerard Joling. Goedemorgen. Het is 12 minuten over 7 uur in de vroege morgen. En we kijken heel even naar het nieuws. Veel jongeren zouden eigenlijk minder tijd op sociale media willen doorbrengen. Toch vinden ze stoppen lastig. Vooral omdat vrienden wel op de apps blijven zitten en ze zijn bang iets te missen. Het zogeheten FOMO-probleem. Fear of missing out. Sommige jongeren stappen daarbij zelfs over op een vrij simpele telefoon met nauwelijks apps. Deskundigen wijzen daarbij ook naar de ouders. Wie wil dat kinderen minder scrollen, moeten zelf ook het goede voorbeeld geven. Dan moeten we allemaal gesneken. Dat lijkt me ook lachen. Dat is het enige wat je nog kan op zijn oude Sneak. Nokia.
1: Ja.
0: Kent het toch?
1: Ja, ja, ik, ja.
0: Wat een klote spel was dat dan. Formule 1-fans maken zich op voor een bijzondere laatste Grand Prix van Zandvoort. Hoewel de race pas over een paar dagen is, staan de eerste liefhebbers nu al bij het circuit om de vrachtwagens en de teams te zien aankomen. Dat is ook een spektakel. En voor veel fans is het een soort van toch emotionele editie, omdat er na dit jaar niet meer in Zandvoort zal worden gereced op Formule 1-basis. En dat is toch wel jammer, vind ik persoonlijk. Maar goed, het is wat het is. En dan het verhaal waar ik zojuist even het afgeleid. Want in het Brabantse Beekendonk probeert Michael Bouw... dat is niet dat hij een bouwbedrijf heeft, maar zo heet hij waarschijnlijk van zijn achternaam... een bijzonder record neer te zetten. Hij maakt 72 uur lang broodjes zonder te slapen. Zelfs midden in de nacht staan er mensen uren in de rij bij zijn foodtruck. En met deze actie wil Michael Bouw geld ophalen voor de lokale kindervakantieweek. Als alles goed gaat, maakt hij vanmiddag na 3 dagen zijn laatste broodje. Ja, daar was ik even door afgeleid, omdat ik dan toch even denk... Ja, bestaan er nog mensen die redelijk altruïstisch in het leven staan? Ik vind het wel mooi.
1: Wat?
0: Altruïstisch.
1: Wat betekent dat?
0: Altruïstisch. Altruïstisch betekent dat je eigenlijk meer voor andere mensen over hebt dan voor jezelf. Even simpel gezegd.
1: Oh, zo.
0: Ja?
1: Nou, ik denk nog genoeg.
0: Dat woord ga je nooit meer vergeten.
1: Maar het wordt ook niet
0: altruïsme.
1: Altijd... Nog nooit van gehoord.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké, okay, sorry.
1: Ja, ik denk dat er ook heel veel mensen wat goed doen, denk ik. Maar niet altijd wordt dat bekendgemaakt of zo, denk ik.
0: Nee, ja, er zijn
1: wel veel. En dat zou wat meer moeten. Ik wil dat we meer zulke nieuwtjes hebben in het nieuws. Dat vind ik leuk.
0: Ja, het is positief nieuws. Ja. Kijk, er zitten ook heel veel mensen die gewoon na het eten even zo'n bus meenemen... en langs de deuren gaan en vragen of iemand nog iets over heeft voor. En terwijl ze eigenlijk gewoon een hele drukke baan hebben... maar toch vinden dat het belangrijk is dat ze dat soort dingen doen. Ja. Daar heb ik alleen wat diep respect voor. Dus top. En deze Michael Bouw. Misschien ook wel leuk om nog even te kijken of we hem ergens zouden kunnen bereiken. Of hij nog niet in slaap gevallen is. Want hij is al een tijdje bezig natuurlijk. Hè? Als hij vanmiddag na 3 dagen zijn laatste broodje gaat maken. Dus mocht iemand weten wie die Michael is, wat zijn 06 is of wat dan ook. Kom maar door. Ik ben heel erg benieuwd. Zeker die laatste loodjes, daar probeer ik hem even een klein beetje bij te helpen. Welkom in uur nummer 2. Zometeen dan gaan we even battelen met elkaar. Ja, heb je al een plaat verzonnen, Tien?
1: Ja, ik heb al een plaat. Ja, okay. Zeker.
0: Komt ze zo meteen op terug. Ik heb er ook eentje. Beetje naar aanleiding van afgelopen vrijdag. Dus zometeen de 2 mogelijkheden, daar mag je uit gaan kiezen. Het weer voor vandaag. Vanochtend bewolkt met regen. Ba. Later is er toch wel weer kans op de zon. Vanmiddag wordt het gelukkig weer droog. 19 tot 22 graden, ja. Regen of zon.
2: Als je de keuze had, de keuze.
0: Wist ik het wel, hoor.
2: Was jij...

0: leven valt best mee, mensen. Ja. Oh, goedemorgen. Het is, hoe laat is het? Even 9:30. Zo, ik had vanochtend even de moeite genomen, Tinus, om met mijn telefoon even mijn weg van de parkeerplaats naar hier op te nemen. Dat is toch al door wat mensen bekeken. En dan krijg je ook af en toe wat reacties erbij. Dan denk je nou in eerste instantie, als je dan dit bericht leest, het is vijandig. Tegelijkertijd, als je doorleest, dan merk je ook dat iemand het goed met mij voor heeft.
1: Oh, dan?
0: Dat is een Han Nijenhuizen. Hij zegt, goedemorgen Rick, ga toch lekker met pensioen, man. Sinds ik eruit kom met een RVU-regeling, ik ben namelijk de ex-nachttrucker, hoef ik vandaag even helemaal niks. Ik geniet van het leven, werken kan altijd nog. Ha, ha, ha. Ciao, Han. Kijk, in eerste instantie denk je, oké, hij haat me en hij wil dat ik met pensioen ga. Maar aan de andere kant, ja, ik word natuurlijk wel volgende maand 65. En ik vind het nog steeds gewoon erg leuk om te doen. Dus ik vind het echt heel erg raar. Zou jij echt even vroeg met pensioen willen of niet?
1: Ja, ik heb geen idee hoe mijn leven eruit gaat zien over zoveel jaar. Nee, ik weet het niet.
0: Ik dacht dat vroeger ook altijd. Bij 57 stop ik ermee, dan ga ik leuke dingen doen en bekijk het allemaal maar. Maar ik denk ook dat je uiteindelijk, als je vervroegd met pensioen gaat, en je bent altijd in een mooie cadans geweest, en je hebt het altijd leuk gevonden, dat je toch dan bij jezelf denkt, nou, de eerste twee weken vind ik leuk, de derde en de vierde week
1: ga je eigenlijk vervelen.
0: En dan verloop van tijd denk ik toch bij mezelf, ja, ik mis het, ik ga het missen. Ja. En dan word ik een soort van Heintje Davids die bij terug blijft komen. Dus ja, dat, ik vind dat best lastig. Dus Han, dankjewel voor deze lieve opmerking, die aanvankelijk eerst even vijandig leek, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. En nou ja, goed, als je het niet erg vindt, ga ik nog heel even door. Totdat ik krakerig begin te klinken, alles begint te vergeten en dat soort zaken. Dus,
1: nou, je bent toch goed.

0: maken.
1: Wat ben jij? Af en toe een kring ook gewoon. Maar goed. Is zo erg met me?
0: Nee hoor, valt mee.
1: Valt mee, hè, voor een oude man. Hé, we gaan even de battle doen, want het is er weer tijd voor. Dat betekent dat Tinus een liedje heeft en ik heb een liedje.
0: Ja, en we hebben twee goede liedjes vandaag. Ik moet zeggen, dit wordt een moeilijke battle. We gaan het de luisteraars vandaag erg moeilijk maken.
1: Toen jij zei welke je wilde horen, dacht ik mezelf, oh, wacht even, die gaat tegenwicht bieden.
0: Nou ja, ik zag jouw plaat, toen dacht ik, nou, potverdrie, dat is nogal een goede, sterke plaat. Dus ik dacht, daar moet ook echt iets extreems goeds tegenover. En dat extreme goeds, ja, dat is natuurlijk de one and only, de legendary The Marlets. Ja. Die legendaries zijn het trouwens.
1: Ja.
0: Alibaba natuurlijk.
1: De plaat heeft natuurlijk een verhaal van hier tot Tokio, maar wel lekker.

0: Mijn keuze zou zijn... De boer is troef. Ja. De boer is troef. Jazeker.
1: De ene dag de koning.
0: En de andere dag een boef. Ja, dus dat is mijn keuze. Laat me even weten welke wil je graag horen.
2: Laat je lekker gaan.
0: De keuze van Tinus, oftewel Team Tinia, Alibaba, van de Marlets. Jongen, dat is echt een klassiekertje. Of wordt het dan die van mij, die toch een beetje actueel is ergens? Ja, de boer is troef van Team Rick. Stuur me even door via de NPO luister-app. Welke plaat mogen wij zo meteen aan het einde van de uur gaan draaien? Als zijn de uiteindelijke uitkomst van de battle tussen Rick en Tinia.

0: Bankzitters en Roxy Dekker.
1: En een huisfeestje. Ik weet niet, bij jou thuis een huisfeestje is aan de ontbijttafel, maar je mag er rustig een foto van maken. Jouw point of view vinden wij altijd erg leuk in de vroege morgen. Hoe zit je erbij? Hoe staat de familie erbij? Iedereen vrolijk? Zitten er al mensen met een schooltas, omdat ze eventueel toch naar school toe moeten? Want de regio Noord is klaar met vakantievieren. Dus ik kan me zo voorstellen dat ze dan ook naar school zouden moeten. Of is dat dan net een week te vroeg? Jij weet altijd alles, Tieners. Dus het regio Noord, weet je er meer van? Ze is aan het zoeken, ze is aan het speuren.
2: Ja, die heeft vandaag weer voorbij, toch?
1: Ja, het is wel voorbij, maar is er ook de school voorbij?
2: Als het goed is wel.
1: We gaan weer naar school.
2: Ja,
1: dat soort dingen.
2: Volgens mij in volgende week is uit denk ik, ja, ben manier volgens mij is volgende week het zuiden, volgens mij.
1: Oké. Okay.
2: Dat naar school toe moet.
1: Toch heftig, hè, dat je dan klaar bent. En meteen die regen ook, gewoon die... Nou ja, goed. Ik weet dat heel veel mensen blij worden van de regen, dus laat ik er geen waardeoordeel aan geven. A16 Breda richting Rotterdam, dus knooppunt Klaverpolder, knooppunt Ridderkerk. Daar staat momenteel hartstikke idee, 13 kilometer file. Maar doe je maar 10 minuten over. Hoe dan? 13 kilometer, 10 minuten. Oké. Okay. En 35, de weg vanuit Zwolle in de richting van Almelo tussen Salland, Twente Tunnel en Wierde, dus bij Nijverdal. Wierde West, daar staat momenteel 4 kilometer langzaam aanrijden en daar doe je een kwartiertje over. Maar nogmaals, dat is volgens mij de tunnel bij Nijverdal of Nieverdal. Dan de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampenoord, het knooppunt Hattemerbroek. Daar op dit moment zo'n 5 kilometer achter elkaar staan. Dat kost je dan weer 20 minuten. En de N235, dat is de weg vanuit Purmerend richting Amsterdam. Tussen industrieterrein De Gors en Ulpendam. Dan moet je rekening houden met een vertraging van zo'n 20 minuten. Dat allemaal over de afstand van zo'n 4 kilometer. Wij zijn heel erg bezig met de battle. Ik ga zo meteen nog even die twee platen laten horen. Nu vertel ik je ze gewoon even zo. Alibaba van de Marlets, die is van Team Tinia. En nou goed, mocht je die plaat leuk vinden. Alibaba. Dan moet je die even laten, ja, even een stemmetje geven. En de Boerenstroef van Normaal is van Team Rick. Als je die leuk vindt, kom maar door. Ja, ik dacht bij mezelf, op basis van de actualiteit, misschien moeten we die gewoon eens even nemen. Welke vind jij leuk? Laat het even weten via de app. En dan krijg je zometeen de uitslag.
3: NPO Sterren en

0: vroege morgen. Je moet er toch niet aan denken dat er nu al wat getapt gaat worden. Holy moly. Ik zie wel foto's van mensen die hun point of view opsturen. Ik krijg nu een beeld van Dave de Glazenwasser. Dave de Glazenwasser zit in zo'n verrijker of een hoogwerker. Wat is het? Een verrijker, denk ik. Even kijken waar hij zit. Kun jij zien waar hij zit of niet? Even kijken, als ik zo even naar het plaatje kijk, dan...
1: Wil je zien waar hij zit?
0: Nou, volgens mij zit hij in Vuren.
1: Vuren?
0: Vuren.
1: Waar baseer jij dat op?
0: Even zo de situatie in oogschouw nemend. In de West-Betuwe zit hij, volgens mij. Maar goed, dat even terzijde op het industrietrein al daar. Mocht het zo zijn, Dave, laat even weten waar je uithakt, man. Dan horen we dat ook weer. Maar hij zegt,
1: misschien heb je het al goed.
0: Ja, je weet het nooit. Ik bedoel, maar ik ben autistisch genoeg. Maar

0: dagen, maar kan ik even zo snel niet vinden. Dat is jammer. Ik heb hem nu weer al. Ellie 42, die laat weten... Hey Rick, Noord begint vandaag met school. En het zuiden volgende week. En dan 31 augustus wordt het midden van Nederland. Al dus Ellie, dan weten we het langzaam. En tegen die tijd is Marcel er weer, hoor. Dus wat dat betreft, alles komt uiteindelijk toch wel weer goed in het leven. Bertus van Dijk stuurt ook even een... Bertus van der Slik stuurt ook even een foto van de snelweg. Zou ik ook even dichtbij moeten kijken?
1: Ik zie ook dat onze voorzitter van de Club van Makkelijke in de app zit. En je bent wel een beetje wat later, Harold, dan normaal. Maar Harold die heeft vakantie gehad, maar Harold is er weer. Dus misschien kun je Harold even laten horen, Rick. Want dan kan je ook even nog een beetje goede kennis maken met Harold.
0: Goede kennis maken!
1: Even kennis maken.
0: Even kijken of Harold kan vinden.

0: zo snel. Ja, ik heb Harold uit Kalasierenveen. Harold, jongen, kom er maar in, man. Harold, ben je daar?
1: Hey.
0: Ja. Ik zou zeggen, druk nog eens een keer op het knopje. Kijk wat er lukt. Ja, hoor.
2: Het is weer begonnen. Ja, natuurlijk. Je staat op de bus in.
0: Dat is een beetje moeilijk te verstaan. Ik weet niet waar die zit.
3: Harold, je zit weer op de achterbank.
0: Ja, toch nuttig dat we Harold even hebben laten horen. Harold,
3: nou,
0: doe toch
3: Harold,
0: even.
3: Het klinkt in ieder geval dat je een goede vakantie hebt gehad.
0: Dat zeg ik, ja.
3: Je moet even je telefoon opnieuw instellen.
0: De telefoon ligt achter in de auto. Laat even nog iets van je horen, Harold. Maar dan wel, zeg maar, in de microfoon.

0: welke platen liggen hier ter keuze? De eerste is natuurlijk van Tinus, want je begint altijd met Tinus. Belangrijkste troef van deze hele show.
1: Oh, Alibaba, Alibaba.
0: Ba, ba, ba, ba.
1: Het is een goeie, die Alibaba.
0: De Marlins en Alibaba. Altijd lekker. Dus dat is de keuze van Tintinia. Dit is mijn keuze.
2: De

mag het gaan worden, stuur me door. Oh, waarom doen we al die knoppen het vandaag niet? Laat je lekker gaan, want de battle is hard. Ik kan er misschien een hamer bij gebruiken, dat is misschien ook leuk. Dus kom maar door via de NPO Luisterapp. Laat even weten welke jij graag wil horen. Wordt het Alibaba van de Marlets? Of wordt het De Boer is Troef van Normaal? De keuze is aan jou.

Blauwe ogen. En ja, de battle staat nog steeds uit. Welke moet het gaan worden? Wordt het Alibaba van de Marlets? Of wordt het toch normaal? En de boer is troef. Laat me weten na deze plaat de uitslag. En we krijgen nog een bericht binnen van Dave de Glazen.

0: Allemaal point of views die ik binnenkrijg. Ik krijg nog eentje binnen van een Rick. Mijn uitzicht rondom Rotterdam. Ik zit bij Krimpen aan den IJssel. Veel mensen die alweer lekker bumper aan bumper staan. Ja, dat is een beetje het lot, hè. Regio Noord is dus begonnen. Regio Zuid gaat volgende week beginnen. En regio Midden helemaal aan het einde van deze maand. En ik zei het al eerder, dat is Marcel alweer helemaal terug. Even kijken. Jasper zegt, team het harde hier. Doe mij maar de boerenstroef. Groeten van Jasper Oldhuis vanaf het harde. Hey, plaatsgenoot van mij. Altijd leuk, altijd gezellig. Tinia, jij hebt de stemming heel goed in de gaten gehouden. Is hij hier reeds gesloten of ben ik net iets ervoor?
1: Ik ben net een paar seconden te vroeg. Maar
0: moet
1: hij
0: wachten?
1: Is nu gesloten.
0: Bam, appa.
1: En dit is wel echt heel spannend geweest. Dit is echt, was bijna gelijkspel eigenlijk.
0: Bijna, maar niet helemaal.
1: Ja, op 3 stemmen na heb jij gewonnen vandaag, Rick. Met normaal, de boer is troef.
0: Ja.
1: 51%, 3 stemmetjes meer dan ik.
0: Ga ik zo meteen weer op het grote bord?
1: Even over nadenken.
0: Nee, dat gaat echt
1: wel.
0: We hebben hier namelijk een prachtig whiteboard. Daarop houdt ze bij de battle. En er staat er dan Rick versus Tinia. Normaal gesproken staat er boven altijd Marcel, maar dat is uitgewist heel even. Voor 2 weken staat zijn naam er gewoon weer. En daar komt nu een streepje bij de maandag. Jazeker. Ja, ik heb een

0: Heerlijk, hè, die taal. De broer is troef, hoorde je. Normaal. Ben je een beetje goed met Achterhoeks, Sallands, Neder-Saxisch? Lukt je het een beetje of niet?
1: Nee. Maar dat zou ook nooit lukken. En dat ga ik ook nooit niet eens proberen. Ik vind het heel lelijk als mensen dat doen.
0: Ja? Ja. Oh, ik vind het mooi. Ja, ik hou er wel van.
1: Nee, maar ja, dat is alleen maar dat hetzelfde als net zoals jij je Brabants gaat praten, terwijl je helemaal niet uit Brabant komt.
0: Nee, maar het is hier glad. het is hier glad. Wat betekent dat?
1: Geen idee. Ja, zelfs ik versta mijn vriend ook niet altijd. En dat is ideaal met een relatie, glad, want dan maak je ook niet altijd ruzie.
0: Precies, glad betekent dat het netjes en opgeruimd is.
1: Oh ja.
0: Of Daldeen, wat is dat dan?
1: Ik heb geen idee.
0: Dus plezier maken, pret, jolijt, gezelligheid.
1: Oh, jolijt, ja.
0: Onder de dread doorfretten.
1: Ja, dat is vreemd gaan, dat weet ik wel.
0: Oké, okay, dat weet je wel. Oké, okay, dan zijn we op de hoogte.
2: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
0: Exact 8 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
4: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit, dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijkste een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
3: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer het jaar 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
5: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet, aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
3: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
0: Maar we laten de boel er niet onder lijden. We blijven gewoon vrolijk en we blijven lachen, want de muziek blijft altijd vrolijk bij Sterren NL. En wij zijn erbij, jij bent erbij. En laat ons ook even zien waar jij precies uithangt. Jouw point of view, jouw POV. Hoe staat die erbij? Krijg van alle kanten leuke foto's. Vaak ook wel in het verkeer. Mensen achter het stuur. Ja, ik hoop wel dat die door de bijrijder is genomen, anders krijg ik weer problemen. Dat mensen roepen van, dat kan je niet zeggen.
1: Nee, ja, zolang het inderdaad maar door de bijrijder is gemaakt, dan zijn wij in ieder geval
0: technisch gedekt. Ja, voor hetzelfde geld krijgen we daar weer gedonder over. En dat is het laatste wat ik wil hier. We kijken even naar de weg. A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Breesanddijk en Den Oever. Daar staat momenteel een file van 3 kilometer. En dat duurt ongeveer zo'n 20 minuten. Allemaal weer door een technisch probleem. Voor mij is die hele afsluitdijk ondertussen helemaal verrot. Die is bijna iedere dag is dan aan de orde. Ik denk, zou er iets... Nou ja, goed. Er wordt kennelijk geen geld meer uitgegeven in het noorden aan wegen en dit soort zaken, infrastructuur. En 35, Zwolle richting Almelo tussen Nijverdal-West en Wierde-West. Daar staat momenteel 15 minuten aan verkeer achter elkaar. 5 kilometer, dus houd er rekening mee. En 50, Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen-Noord en het knooppunt Hattemerbroek. Daar staat momenteel 5 kilometer langzaam aanrijden. Kost je daar iets meer dan een kwartier. Dat is zeg maar de weg waar je nog twee baans hebt. Aan beide kanten bijna één baan om aan het verkeer deel te kunnen nemen. En blijft altijd gevaarlijk daar, dus let goed op. De N305 Almere richting Dronten. Tussen de aansluiting bij de N301 en de afrit Harderwijk. Daar staat momenteel 2 kilometer. Zeg, daar wil ik zo meteen langs rijden. Lekker dan. Houd rekening met een klein half uurtje aan vertraging. Deze ga ik in de gaten houden. Ik bedoel, op weg naar huis dat ik niet in de file kom. Dat lijkt mij heel vervelend.
1: Ja, dat is wel slim om dat even in de gaten te houden.
0: Goed zo, blijf ze doorsturen. Krijgen we de nodige foto's al binnen. Dus dankjewel. We gaan hem weer inpakken. Wat gaan ze inpakken? Dat kan ik helaas niet zo 1, 2, 3 zien. Erwin laat het zien. En probeer af en toe een klein beetje detail te geven. We gaan hem weer inpakken. Ja, wat gaat hij erin inpakken? Ik zie een hoop bouwwerk. Ik zie een stempel staan en... Nou goed, ingewikkeld. Stuur er ook even wat extra informatie bij, dan hebben we er nog meer beeld bij. Welkom, welkom. Dit is uur nummer 3 van Marcel staat op. Marcel in de morgen, Rick in de morgen, wat je wil.
2: Rick van Veldhuizen.
0: Ah, dat is wel mijn naam.

0: Rick Dissel. Stap voor stap. Goedemorgen, het is 10 minuten over 8. In die vroege morgen van maandag 17 augustus 2026. En je weet het, 1 september, dat is de meteorologische herfst, hè? Dus daar zitten we nu nog 13 dagen vandaan. 13, 14, 14
1: dagen. Ik denk dat hij alvast begonnen is, denk ik, als ik zo naar buiten moet kijken.
0: Ja, is jammer dit, hè? Ik bedoel,
1: De auto is wel weer even schoon geregend. Even stof eraf.
0: Alles stof eraf, dat is wel waar. We kijken even naar wat ons bezighoudt in het nieuws. Het kabinet praat vanaf vandaag met 6 partijen over de begroting voor het volgend jaar. Omdat de coalitie van D66, VVD en CDA geen meerderheid hebben in de Tweede Kamer, probeert premier Rob Jetten en de ministers afspraken te maken met de oppositiepartijen. Ze hebben daarvoor 2 weken de tijd. 2 weken is wel vrij kort. Prinsjesdag valt trouwens dit jaar precies op mijn verjaardag. Dat is op zich wel leuk.
1: Nou, wat leuk.
0: Ik voel me ook een beetje een prinsje dan.
1: Nou,
0: dat is duidelijk.
1: Wat bijzonder.
0: Het wordt wel lastig, denk ik. Het zal zo over de kant van de jaar 21 moeten gaan. Maar dan heb je dus nog geen meerderheid. Moet je nog wat extra stemmen weten te halen. Maar dat zal zo'n probleem niet zijn. Of je doet het via Pro. Dus daar gaat het nu om.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ik ook. Ik ben benieuwd hoe het eindigt. Ik heb er voor de rest even, zeg maar, publiekelijk geen oordeel over. En dat wil ik graag zo houden. Maar ik ben wel benieuwd hoe het gaat aflopen.
1: Ja.
0: Leuk zomeronderzoekje vandaag in het nieuws. Bijna 1 op de 3 Nederlanders barbecued in de zomer minstens 2 keer per maand. Vooral jonge gezinnen steken de barbecue regelmatig aan. Bij gezinnen met kinderen onder de 12 jaar doet zelfs de helft dat minstens 2 keer per maand. Flevoland is de grootste barbecue-provincie van Nederland. Wauw, wist ik niet. Daar barbecue 45% regelmatig. Wat doe jij meestal op de barbecue?
1: Ja, ik ben heel saai. Ja, ik ben niet zo'n barbecuer.
0: Nee?
1: Nee, ja. Ik vind een lekker stukje vlees wel een speklapje of zo. Maar ja, ik ben echt van de voorpret van de barbecue.
0: Okay.
1: Dus stokbroodje met satésaus.
0: Nou,
1: lekker huzarensalade.
0: Maar dat vult al. En dan denk,
1: ja, dan zit je dus al vol.
0: Dus
1: ja,
0: al vol, ja.
1: Ik barbecue altijd maar 2 stukjes. Want dan is het klaar.
0: Ja, en altijd maar die hamburgers die erop gaan. En allerlei andere simpele dingen.
1: Wat ik wel altijd lekker vind, die kipstokjes altijd. Die stokjes,
0: helemaal,
1: er zit zo'n lekker paprika stukje tussen.
0: Nee.
1: Zo'n shashlik.
0: Maar mooie buffet. Dat vind ik lekker.
1: Dat duurt allemaal veel te lang, Rick.
0: Oké, dus we hebben geen geduld meer.
1: Nee.
0: Jammer. Maar dat Flevoland, zeg maar, de barbecue-provincie van Nederland is, had ik niet verwacht. Had ik echt niet verwacht. En goed, dan kijken we nog even naar een bericht over de sport. Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden. Ja, sport, het is eigenlijk meer een goed doel. Is vandaag opnieuw begonnen aan een lange zwemtocht om geld op te halen voor kankeronderzoek. Hij zwemt 270 kilometer langs 22 steden. Van der Weijden zegt dat dit zijn laatste grote tocht is. En dat zei hij ook hier van de week toen wij hem aan de telefoon hadden. Prachtig initiatief van Maarten. En ja, hij beweert bij hoog en laag, dit wordt echt de allerlaatste keer dat ik dit ga doen.
1: Ja, dus ik zou zeggen, ga even naar zijn socials. Daar kan je eventueel nog doneren voor dit goede doel. En ja, check ook socials vooral waar hij is. Zeg maar, ga even langs de kant staan. Ga hem even aanmoedigen. Want hij zwemt door Brabant in ieder geval heen.
0: Door Brabant, en dan zwemt hij de grote rivieren over.
1: Ja.
0: En dan komt hij uiteindelijk uit een beetje de kant van Utrecht. Ik zag dat hij ook nog bij Woerden langs kwam met zwemmen.
1: Ja.
0: Dus die ligt nog wel een tijdje in het water.
1: Die ligt nog wel even in het water.
0: Lekker te dobberen. Maar ik heb wel ontzettend veel respect voor hem. Maar aan de andere kant, ja, daar hebben we het vorige week ook over gehad. Het is natuurlijk ook een soort van schuldgevoel wat hij nu steeds in zich heeft. Hij is natuurlijk zeg maar genezen van leukemie. Maar veel mensen die bij hem op de afdeling lagen, die hebben het helaas niet gehaald. En dat is een heel raar systeem bij mensen. Dan denk je toch bij jezelf, waarom ik wel en zij niet? En dan voel je ergens toch een soort van verplicht om je verschrikkelijk voor in te spannen. En dat doe je ook. Hallo, 270 kilometer langs 22 steden. Dat is geen kattenpis. Dus steun de man. Check hem even op zijn socials. En doe even een bijdrage voor het Prinses Maxima Centrum. Daar waar goede dingen gebeuren tegen kanker. Nu, ACTA en de Munnik.
2: Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

0: vaak jong en dom geweest. En af en toe nog steeds wel een beetje... Maar goed, dat hoort ook een beetje bij Tino. Tino is een levensgenieter, om het zo maar even te zeggen. My point of view, zegt Bianca de Vries. Ik ben net aangekomen op kantoor, dus nu alles opstarten en dan lekker aan het werk. Staat ook echt daadwerkelijk lekker aan het werk.
1: Nou, dat is belangrijk.
0: Dat is heel belangrijk. Twee opstartende schermen zie ik. Ik wens je heel veel plezier, Bianca en al die andere mensen die vandaag bezig zijn. Jouw point of view kan via de NPO Luister-app. Kom maar door, laat maar even zien hoe het erbij staat. Kijk even naar het weer op dit moment. Vanochtend bewolkt met regen, later kans op zon, vanmiddag droog. 19 tot 22 graden. Zo! Heb je hem al gepakt of niet?
1: Hij staat voor me.
2: Kom snel uit je bed, want dit is de 06.
0: Zeker, balletje, balletje. Draai je erop.
2: En in het winnende getal, dan ga je prijzen pakken, dat zal.
3: Dit is 06 Roulette.
2: Dat zal.
0: Ja, je kunt ermee een...
3: 06 Roulette.
0: Sorry, ik neem het niet kwaad, mevrouw. Je kunt een... Big Shopper daarmee verdienen.
1: Ja, onder andere. En wat andere leuke SterrenL-prijzen. En ik hoor je al denken... Hij staat voor je klaar, Rick, de tas. Ja hoor, jij krijgt ook een Big Shopper van SterrenL. Ja.
0: Oké, wat lief van je.
1: Dus, en voor je zoon natuurlijk ook. Want die heeft natuurlijk gewonnen vorige week.
0: Oké.
1: Of je zoon, je stiefzoon.
0: Maakt niet uit hoor, hij voelt als mijn zoon.
1: Oh, dat is helemaal goed.
0: Ja hoor.
1: En ik ga hem dadelijk even voor je pakken.
0: Oh,
1: maar goed, vandaag kunnen in ieder geval ook onze lieve luisteraars weer een Big Shopper winnen met dus die leuke prijzen. Als je dus een bepaald nummer of getal in jouw 06-nummer hebt.
0: Ja.
1: Dus ik ga even een rondje eraan draaien.
0: Zo, dat was een korte.
1: Hoppakee. Ja, maar het moet niet te lang duren, Erik.
0: Ik weet het verhaal nu ondertussen.
1: Hij is vandaag gevallen op 2 cijfers. Dus die moet je hebben in je 06-nummer. Een 3 en een 1. Hij is namelijk op 31 gevallen.
0: Heb ik.
1: Een 3 en een 1 moet je dus naar je 06 hebben. Heb jij die dus? Hoeven er trouwens niet naast elkaar te staan.
0: Nee.
1: Dus die 3 en een 1 ergens na de 06, heb jij die? Nou, dan ben je spekkoper. Dan mag je vanaf nu jackpot appen in de NPO Luister app. En dan maak je dus kans op die leuke prijzen.
0: Ja, ze hoeven niet naast elkaar te staan. Dus betekent ook dat als ze zeg maar geen 3 en 1 is, maar een 1 en 3. Ook goed.
1: Als ze er maar staat. Ergens in staan.
0: 13, prima. Mag ook gewoon zeg maar 1 en dan heel veel nullen en dan een 3 op het einde. Ook goed. Kom maar door en laat even weten dat jij dat hebt door het woordje jackpot te sturen. Meer niet?

vakantiegevoel tot en met. Kijk je naar buiten, dan zie je ineens hoe het anders kan zijn. Overigens, ik krijg nog een berichtje binnen van Peter. Ik ga het berichtje niet voorlezen, Peter, maar ik heb het wel allemaal gelezen. Dat je niet bang bent dat dat soort dingen aan mijn aandacht ontglippen. Helemaal niet, maar het gaat een beetje over het verleden. Wat ik vroeger heb gedaan, dat hij me altijd heeft gevolgd. En nou goed, allemaal hartstikke leuk, Peter. Dus dankjewel. Oh ja, ik zou het bijna vergeten. Nee, hoe zou ik Jan kunnen vergeten? Jan de Wim.

0: Goedemorgen Rick.
1: Goedemorgen Ginia. Goedemorgen clubje. Vanochtend is het bewolkt en er zijn perioden met regen. Vanuit het westen vanochtend, later weer droog. De wind is matig, komt uit het noordwesten. Temperaturen 19 tot 23 graden. Met later vanmiddag toch wel weer wat meer zon.
2: Gelukkig.
1: En hier onze spreuk. In de oostmaand augustus veel dauw. Blijft de hemel meestal schoon en blauw.
2: Laat het vooral zo zijn. Verkeersinformatie op dit moment op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken. Daar staat op dit moment 6 kilometer langzaam aanrijden. En dat kost je ongeveer 10 minuten. Daar begint het gedonder alweer. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en Rotterdam-Zuidplein. Een kapotte auto zorgt daar voor vertraging van een kleine 10 minuten. Over een afstand van 7 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. De N35 Zwolle richting Almelo. Tussen Salland-Twente-tunnel. Dus bij Nijverdal en Wierde-West, daar op dit moment zo'n 4 kilometer langzaam aanrijden, kost je zeker 10 minuten. Dan hebben we nog de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en het knooppunt Hattemerbroek. Daar op dit moment een kwartier vertraging over afstand van 5 kilometer. En de laatste bekende bij mij op de N305, die moet ik even in de gaten houden. Almere richting Dronten tussen de aansluiting met de N301 en de afrit Harderwijk. Daar staat momenteel 2 kilometer langzaam aanrijden. Hoe dan? Dat hebben ze net opnieuw aangelegd. Dus hoe kan daar weer de boel vaststaan? 2 kilometer dus, en dat kost je ongeveer 7 minuten. Houd me even op de hoogte, zodat ik zometeen niet weer daar gewoon achteraan moet rijden. En dat gaan we niet leuk vinden. Dus laat even weten hoe de zaken ervoor staan, zo even voor 10 uur.
3: NPO Sterren NL.
4: De nummer 1 van de zomer.
2: Ja, zomer tussen aanhalingstekens, mensen.

0: TikTok, TikTok, TikTok. Ja, God, wat blijf je nou?
1: Ja, Donnie en Senna.
2: 06 Roulette.
1: Zouden zij ook een 1 en een 3 in hun telefoonnummer hebben? In dat geval.

0: Ja, Torsioneel ook, of niet?
1: Origineel?
0: Torsioneel van dit liedje.
1: Origineel?
0: Komt uit 1970. Simon Garfunkel, El Condor Pasa.
2: Oh. Ah. 06, roulette.
1: Ja, geen idee.
0: Nee, hè? Toen was je min nog heel veel. Ja. Maar het heeft een oorsprong, deze plaat voor Jannes. Hey, nog even die 1 en die 3, jongens. Dat is belangrijk in je telefoonnummer. Als dat zo is, dan kun je heel snel jackpot sturen. Dan checkt Tinus jouw telefoonnummer.

0: 78. Ja, we weten allemaal hoe dat afloopt. Rob de Nijs hoorde je en de pieper. Wat een leuk liedje.
1: Dit is 06 Roulette. Ja. 06 Roulette.
0: Zit sommige mensen zouden zeggen, ja, misschien ook wel eentje een tragisch liedje. Maar goed, ik ga niet in detail treden. We zitten met z'n allen aan de ontbijttafel. We doen leuke dingen. Kinderen achterin de auto. We doen dat gedonden niet hebben. Dat ik dingen uitleg waarvan zij zeggen... Mama, wat bedoelt u meneer op de radio daarmee? Nee, moeten we niet willen. Aan de telefoon hebben we Wouter. Wouter, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij komt uit?
2: Driebergen.
0: Nou, zo klink je niet.
2: Ja, misschien wel, misschien niet. Hè?
0: Nou... Ik hoor toch echt wel een geetje erin.
2: Ja, een klein beetje misschien, maar...
0: Hoe komt dat?
2: Geen idee.
0: Geen idee? Heb je jezelf aangemeten? Je denkt bij jezelf, ik ben eigenlijk Brabander van binnenuit.
2: Nou, nee, dat ook weer niet, hoor.
0: Oké. Hey, wat ben je aan het uitspoken?
2: Ik ben met een warmtepomp bezig in Amsterdam.
0: Ach ja, een warmtepomp. Lekker hip. Ja. Lekker hip, ja. Man. Wat vind je er nou zelf van?
2: Ze lusten wel wat stroom, hè. Dus,
0: Daar gaan we weer.
2: Je kan beter aan het gas blijven, want het keerpunt is wel een beetje hoog met de stroom.
0: Ja, goed, als we te weinig mogelijkheden hebben om het stroom te kunnen leveren. Er is al natuurlijk voldoende stroom, maar je moet het ook kunnen leveren. Dat is een beetje het probleem, hè. Want iedereen roept er is geen stroom, maar... Stroom hebben we zat. Maar ja.
2: Ja.
0: Afleveren. Hey, voordat we dadelijk maatschappij kritisch gaan zijn, dan willen we niet wezen, dan willen we niet zijn. Ik vraag heel even aan Tinus. Tinus, heb jij zijn telefoonnummer gecheckt?
3: Ja, je hebt zeker een 1 en een 3 erin. Ja, ja hoor.
0: Wow. Dat betekent dat jij prijzen wint, Wouter.
2: Wauw, dat is mooi.
0: Ja. Ik weet ook nog niet hoe die eruit ziet. Dat ga ik zo meteen waarschijnlijk meemaken. Wat heeft Wouter gewonnen?
3: Ja, onder andere de SterrenNL Big Shopper met daarin hele leuke SterrenNL prijzen. Dus een goed gevuld prijspakketje voor jou, Wouter, vandaag.
0: Hoppa! Nou, lekker, man. Ja. Oh, nog een keer die toeter. Doe maar. Ja. Wouter, luister jij met je oortjes naar SterrenNL of hoe doe jij dat?
2: Ik doe het gewoon via een DAP-radio.
0: Een DAPI. En staat hij lekker hard te loeien of niet?
2: Nou, nee, dat mag niet te hard natuurlijk, want dan krijgen we last met de buren. Hè?
0: Ik wil net zeggen, in Amsterdam, hoe gaat het dan daar, weet je wel? Dat ze zeggen, oh, dus dat voor volksherrie?
2: Of zeggen je hebt de zeurpiet erbij natuurlijk.
0: Oké, maar lekker blijven luisteren, iedereen aansteken. En leuk dat je op SterrenNL te horen was, man.
2: Ja, dankjewel.
0: Succes
2: met de uitzending.
0: Ja, dat zal ik nodig hebben. Dankjewel, hè.
2: Is goed, joh. Dank je. Ja, dankjewel.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Alweer 9 uur geweest, goedemorgen.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met 2 boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
4: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
3: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In een plaatsje viel in 1 etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
5: 32 inches of rain in Lapa-Hoi-Hoi. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
3: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer, van west naar oost trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig, bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
2: Eigenlijk nooit goed, hè? In Hawaii stort het met bakken uit de hemel. En in Nederland ja, komt langs de zon weer door. Dus mocht je ergens een bosbrand willen blussen, dan gaat het hem ook niet worden vandaag. Het is eigenlijk nooit goed op de wereld. Iedereen luistert altijd wel wat te mopperen. We kijken heel even naar de weg. Want de regio Noord is ondertussen weer gewoon keihard aan het werk. Geeft dat probleem op de Nederlandse wegen. Op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer. Daar tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens. 4 kilometer langzaam aanrijden. Een kwartiertje kost dat. A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Valberg en knooppunt Grijshoord 5 kilometer langzaam aanrijden. Bergse werkzaamheden zijn er gaande. Rechte rijstrook is daar dicht. De vertraging is ongeveer zo'n 5 tot 10 minuten. Dan hebben we nog de N50. Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. Houdt rekening met zo'n 10 minuten vertraging over een afstand van 5 kilometer. En de N305, de weg vanuit Almere richting Dronten. Tussen de aansluiting bij de N301 afrit Harderwijk. Daar nog steeds 2 kilometer. Dat kost je 30 minuten. Wow! Ja, ik heb het al eerder gezegd. Ik moet die kant zo meteen ook op. Dus ik houd even nauwlettend in de gaten. Daar wil je niet weer vaststaan. Dat lijkt me niet. Goedemorgen, mocht je erbij zijn. Geen Marcel in de morgen, maar Rick in de morgen. Marcel nog de komende 2 weken vrij. En dan is hij er gewoon weer. Op het moment dat de regio midden ook naar het werk toe moet, dan gaat Marcel ook gewoon keihard aan het werk. En tot die tijd ben ik er. Of je het leuk vindt of niet. En straks hier hebben wij de platenkoffer. De, ja, toch wat stoffige platenkoffer met 3 bijzondere liedjes erin. Ze zijn allemaal van voor 2000 of soms nog veel verder daarvoor. Straks veel meer.
1: Rick van Veldhuizen.
2: Oh man, oh man. Ik zie op het grasveld hier zonneschijn. Dat betekent dat de regen langzaam aan het verdwijnen is. En daar word ik blij van.
6: De nummer 1.
2: Niet iedereen.
6: Zonder of de nummer 1.
2: Goedemorgen.

0: vanavond gaan we loezoe. Helemaal loezoe. Dankjewel voor het laten weten dat hij blij is met het feit dat ik tenminste Marcel mag opvolgen voor deze, nou ja, 2-3 weken. Nou, niet opvolgen als in geheel, maar wel voor het vakantiebaantje. Dat geeft de burger altijd dan wel weer moed.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: Ja, ik vind het gewoon erg leuk om te doen. Dat is een keer weer wat anders. En Nederlandstalig is natuurlijk ook weer heel iets anders. En ja, ik blijf het gewoon leuk vinden om met mensen zo bezig te zijn op de radio. En mocht jij dat ook leuk vinden, wij zijn altijd te bereiken via de NPO Luister-app. Ik kan zometeen niks anders meer zeggen dan dat, joh. Ja, het zit zo in mijn hoofd geprent.
2: Ja, dat moet ook. Ja, nou ja, weet je, dat doen we ook vooral omdat we natuurlijk eerst een andere app hadden. We hadden eerst gewoon de SterrenNL-app.
0: Ja.
2: En was iedere keer een muntje in de bak doen als we dat nog zeiden. Want het is nu gewoon de NPO Luister-app met daarin de SterrenNL-app.
0: Ja, ik zat toevallig van de week te luisteren naar een andere NPO-zender. En daar begonnen ze ook over de NPO Luister-app.
2: Dus ja. En nog wel een leuk dingetje over die app gesproken. Want ja, ik blijf het maar herhalen. Maar wij hebben een hele toffe punaise-functie in die NPO Luister-app.
0: Punaise-functie?
2: Punaise-functie. En daarmee kan je dus het kanaal van SterrenNL vastzetten. Dan hoef je niet iedere keer weer te gaan lopen swipen zoals op Tinder in die app om naar het juiste kanaal, het enige gezellige kanaal van NPO, te gaan. En dat is dus NPO SterrenNL.
0: Mensen swipen toch tegenwoordig heel graag. Naar links, wat is ook, links is goed, rechts is gewoon afgekeurd, hè?
2: Ja, volgens mij. Andersom.
0: Ik doe het te weinig. Dus dat zal zijn.
2: Nou, ik hoop vooral dat jij dat niet meer doet eigenlijk. Nu je een leuke vrouw hebt. Dan ga je toch niet meer op Tinder zitten?
0: Ja, even kijken wat er te koop is allemaal.
2: Ja, je bent echt niet goed. Maar goed, nogmaals. De punaise-functie, jongens. Zet hem even aan. Dan, als je de app opent, dan heb je dus meteen de NPO-luis. Of meteen de kanaal van SterrenNL te pakken.
0: Gewoon ook gewoon keihard, weet je wel. Je houdt je ook geen seconde in dat je bij jezelf denkt, nou, kan ik toch wel zeggen tegen die oude man.
2: Ik ben altijd eerlijk en oprecht, Rick.
0: Ja, jij bent ook gewoon niet goed, zeggen ze dan tegen me. Prima. We gaan even kijken naar de hysterische feiten. In 1915 kreeg Charles Kettering patent op het systeem waarmee een auto elektrisch kan starten. Automobilisten hoeven daardoor niet meer aan een slinger te draaien om een motor aan de praat te krijgen. Zo'n oude T-Ford waarbij je heel hard moest draaien. En uiteindelijk, hoppakee, dan ging die aan je lamme arm nog voordat je vertrokken was. Dan in 1939, we gaan langzaam weer verder door in de tijd. In 1939 gaat The Wizard of Oz in première. De film valt op de bijzondere overgang van zwart-wit naar kleur en wordt een echte klassieker. Ook het beroemde liedje, dat is dit liedje. Maar dan zeg maar in de instrumentale versie. Want het origineel klinkt weer anders. Die is van Judy Garland. Ja, werd heel erg bekend. Somewhere Over the Rainbow.
2: Oh, maar ja.
0: Dit is de hele andere versie. Gewoon leuk voor op de radio. Maar Judy Garland zit hier namelijk niet in het repertoire. Dus vandaar. In 1978 landt in Frankrijk de eerste ballon die succesvol de Atlantische Oceaan is overgestoken. De bemanning doet er 137 uur over deze tocht van meer dan 5000 kilometer. Het was pas de 18e poging om die oversteek per ballon te maken. Maar uiteindelijk is het dan toch gelukt. Ja, het vreemde ervan is dat ik me dat nog heel goed weet te herinneren, dat hij uiteindelijk landde, die ballon. Ja, dat is toch heel raar. Maar goed, wel leuk om weer even te weten. 78, weet je zeker dat het 78 was? Is het al zo lang geleden?
2: Ja, dat zeggen mijn historische feitjes website. Okay. Dus.
0: Nagaan, voor mij voelt het veel dichterbij.
2: Zij het dan lieg ik het ook.
0: Ja, goed. Waarschijnlijk ligt het aan mij dat ik geen besef van tijd meer heb op een gegeven
2: dat
0: moment.
2: Dat zal het misschien ook wel zijn, ja. 1968, jeetje, mina. 78.
0: Ja.
2: Jeetje, mina.
0: Toen was ik, even kijken, 17.
2: Ja, ik min.
0: Ja, ga dan maar uitrekenen.
2: Ik had heel veel.
0: Ik had nog geen verkering, kreeg ik pas een jaar later. Dus dan weet je dat ik was een laadbloeier. Kijken we naar buiten, dan heb ik toch wel goede hoop dat het allemaal vandaag een stukje beter gaat worden, jongens. Want het, ik zie zonneschijn op het gras hier. Ja, dat zou toch doen vermoeden dat het...

0: liever niet.
1: Of is die kerel van je veel te dik?
0: Zeg, worden we persoonlijk?
1: Dan moet je ons maar even bellen en dan krijg je goeroering.
0: Het weer van vandaag. Vanochtend bewolkt met regen. Nou, die hebben we gelukkig gehad. Later kans op wat zon. Nou, die is momenteel gaande. Tenminste ook hier.

Oh. Ik ken dit liedje. Grappig. Heeft namelijk een oorsprong, dit plaatje. Dus vandaar dat we nog even draaien. Wolter Kroes op de radio, mensen.

0: ga maar door. Zo leuk. Corrie Konings hoorde je bij Sterren NL. Er hangt iets in de lucht. Is dat amore? Ja, nou ja, laat ik zo zeggen, het wordt langzaam in de weer. En het is wel zo dat het zonnige weer nodigt wel vaak om makkelijk uit om verliefd te worden. Goed. Heb je afgelopen weekend nog een beetje veel van de sport meegekregen, of niet, Tinus?
1: Nee, helemaal niks.
0: Je bent daar niet van, hè? Alleen van doen, hè? Ja, jammer.
1: Sporten wordt voor mij ook even niet, want ik heb mijn personal trainer heeft vakantie. Dus,
0: Dan kan je toch zelf even ook zonder die personal trainer even wat doen?
1: Nou ja, ik wilde eigenlijk lekker gaan skileren deze week, maar ja.
0: Hoe kom je aan een personal trainer?
1: Hoezo kom ik aan een personal trainer? Ja,
0: zo betaalbaar.
1: Nou ja, dat klopt. Behalve loon gaat er ook aan. Maar goed, als ik het zelf moet doen met een goedkoop abonnementje van de sportschool, dan ga ik niet. Dus, nee? Ja.
0: Dus jij hebt een stimulans nodig, zoals een zweep op je bips.
1: Ja, echt. Ja hoor, ja? Anders ga ik niet.
0: Anders lukt het niet. Nou ja, goed.
1: Dat komt vooral door dit werk, denk ik ook. Dat ik daar geen zin meer heb smiddags. En nu moet ik. Maar ja, hij is ook even op vakantie. Dus ja, ik moet het nu wel zelf gaan doen.
0: Ja, je moet het echt zelf gaan doen.
1: Ik wilde echt lekker gaan skileren, maar het geeft allemaal regen aan. Dat moet je natuurlijk niet doen, want dan ga je op je plaats.
0: Nee, dat valt u hartstikke mee. Dus met een beetje geluk is allemaal weg. Maar goed, afgelopen weekend was het natuurlijk niet echt dat je zegt heel erg spannend als het gaat om voetbal. PSV was het niet echt al te best. Feyenoord was niet al te best. Ajax was ook gewoon waardeloos. Dus de grote clubs uit de Eredivisie lieten zich niet van hun beste kant zien. Alleen PSV haalde nog wel zeg maar de volle 3 punten uit. En dat was het dan ook. Maar waar ik zelf heel erg trots op ben, dat is atletiek. Ik heb gisteren ook weer genoten van de 4x400 meter estafette. Niet alleen van de dames, die eigenlijk gedoodverfde winnaar waren. Maar ook van de heren, die uiteindelijk een bronzen medaille in de wacht wisten te slepen. Wij worden daar steeds beter in. Steeds beter in. Dat vind ik zo gaaf. We zijn ook een beetje de mentaliteit voorbij van, ik doe wel even mee, bekijk even hoe ver ik kom. Nee, we hebben gewoon de eagerness om gewoon keihard te willen winnen. En ik heb er echt van genoten. Gisteravond nog voor het slapen gaan, heb ik nog even beide estafettewedstrijden even bekeken. Ja, ik word daar gelukkig kindje van. Maar goed, jij kijkt me aan zo van, ik heb echt helemaal niks meegemaakt daar.
1: Nou ja, ik heb het vooral niet gekeken. Ik was gisteren op een feestje op een festival, dus helemaal niks van meegekregen. Maar ik lag toen ook al op bed. Maar ja, ik ga ook niet pas om middernacht naar bed, Rick.
0: Jij niet. Nee. Maar goed. Nieuwe week, nieuwe kansen. We gaan heel langs onderweg naar het weekend, aankomend weekend. En dan maken we mee hoe wij voor de laatste keer kunnen kijken naar een Formule 1 race op het circuit van Zandvoort. Ook daar kijken we dan met z'n allen heel erg naar.

0: Sterrens Busy hoor je. We zijn er. Ja, daar zijn we zeker. Wij van Sterren NL, mocht je ons willen bereiken. Je weet ons te vinden via de Sterren NL-app. En stuur even gewoon een leuke point of view. Wat ben je momenteel aan het doen? Wat spook je uit? En terwijl je ondertussen luistert, wel grappig. Heel veel mensen maken er een foto van zichzelf. En dan zie je gewoon dat ze die oortjes in hebben. En dat ze gewoon zitten mee te luisteren. Dat vind ik echt heel erg tof. Hoe zit het op de Nederlandse wegen? Ik heb het al een paar keer eerder gezegd. Vandaag is regio Noord begonnen. Volgende week dus Zuid, daar naar Midden. Eén file is er nog overgebleven van alles. Dat is die file op de A50. Apeldoorn richting Arnhem tussen afrit Loenen en afrit Schaarsbergen. 10 kilometer maar liefst, jongens. Dat is geen kattenpis. Er is altijd wel wat gedoe op die A50. Ik vraag me wel eens af, hoe komt dat toch? Misschien zijn er mensen die daar ideeën over hebben. Maar die A50, ja, dat lijkt een provinciale snelweg. Ergens achter de Veluwe. Maar iedere keer is daar vaak weer gedoe. Vaak ook door aanrijdingen. Maar misschien dat mensen daar ook een zicht op hebben die er echt verstand van hebben. Dus 10 kilometer tussen afrit Loenen en afrit Schaarsbergen. En dan doe je toch nog maar 7 minuten over. Dus dat valt alleszins mee. Zo meteen stoffen we hem even af. Dat weekend heeft u weer wat stof mogen happen. De platenkoffer die oorspronkelijk door Marcel wordt beheerd. Maar de komende 2 weken nog door mij. Ik heb daar echt wel zeg maar pareltjes uit weten te halen. Pareltjes in een hele mooie zin, maar ook pareltjes in bijzondere zin. Zometeen laat ik jou deze 3 platen horen. Ze staan ondertussen al online. Dus kijk je via de NPO Luister-app, dan vind je daar de 3 mogelijkheden. A, B en C staan er. Dus je mag alvast je mening vormen. Je mag nu alvast stemmen. Zometeen krijg je het geluid erbij.
1: NPO Sterren NL.

ik had vorige week had ik Maarten van der Weijden in de uitzending. En die vertelde mij over zijn laatste poging om een heel stuk te gaan zwemmen. 270 kilometer, als ik me niet vergis. En dat wordt echt zijn allerlaatste keer. Ik heb nu even nog de route erbij gepakt, hoe hij gaat zwemmen. Hij start vanuit Vught. En dan zwemt hij eerst noordwaarts, ligt in de bossen. En daarna zwemt hij weer zuidwaarts. En dan gaat hij via Oosterwijk, Tilburg, Breda. En dan gaat hij weer omhoog via Oosterhout. Komt hij uiteindelijk uit bij Geert Ruinenberg. Dan komt hij bij de grote rivieren uiteindelijk uit. En dan, dan pakt hij ook nog even Waalwijk. Dan pas Heusden. En daarna gaat hij naar de andere kant toe. Woudrichem, Gorinchem, Vianen, Ameide, Nieuw.

0: nou of niet, Tinus? Eerlijk zeggen? Oh, het is, dat kan ik zeggen zo, ja?
1: Ja, nee.
0: Zegt dit je niks?
1: Nee, zegt me helemaal niks.
0: Hoort bij opvoeding dit, hè?
1: Ja, blijkbaar. Ja, ik leer weer wat nieuws vandaag.
0: Ja, dat is duidelijk. Oké, en dan hebben we er nog eentjes. B.
2: Olorex, oh oh, Rolo in de disco. Durex, oh oh.
0: Noodweer.

0: karakter. Met één Jolijt liedje er tussendoor. Dus laat me even weten, welke mag het voor jou gaan worden? De oude platenkoffer is opengesteld voor alles, iedereen en die het maar wil. Laat me even weten hoe jullie er tegenaan kijken. A is dus Peter Koelewijn, de KL204O, als ik God was. Dat is de bijtitel. Dan hebben we B, In de Disco van Noodweer. C is ook schitterend, IOS. En Altijd Wel Iemand. Ken je ze alle drie of niet? Nee, twee misschien dan. Of ken je helemaal niemand van?
1: Ja, een beetje.
0: Hij lag te ver weg voor jou, hè?
1: Ja.

0: goeiedag kusje. Ga nooit weg zonder te zoenen, zeg ik altijd. Altijd een kusje geven. Doe je ook altijd? Nooit weg zonder te zoenen?
1: Nou ja, ik zie mijn vriend niet zo vaak. Dus, maar als...
0: Je vader en moeder kan toch ook een kusje geven?
1: Nee, dat doe ik eigenlijk niet zo vaak meer eigenlijk. Nee.
0: Jammer.
1: Ja, ik weet niet. Dat is gewoon... Ja, dat
0: noem jij je vader en moeder trouwens papa en mama of ja. Pama?
1: Nee, gewoon papa en mama.
0: Oké, gelukkig dat wel. Nee, maar goed, belangrijk.
2: Marcel's oude platenkoffer.
0: Gaan we dan.
3: Want als ik God was...
0: Is de bijtitel. Eigenlijk heet de plat KL204. Peter Koelewijn met een absoluut historische klassieker.
3: Die zilveren vogel vloog voorbij. Samen
0: dat is keuzemogelijkheid A. Als ik God was... En dan hebben we nog deze. Een 1982. Durex of anders. Gono in de disco. Noodweer en in

0: heb het idee dat voor mensen van jouw leeftijd het vandaag een lastig is.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ja, of ze moeten er houden van hele oude muziek. Dat is het wel hun dag.
0: Heel oud is ook schitterend. Is natuurlijk, nou ja, voor jou dan misschien wel heel oud.
1: Ja, ik ken veel oude muziek, maar dit is voor mij een redelijk onbekend koffertje.
0: Alle drie?
1: Eerlijk wel. Ja, een beetje wel.
0: Wow. Ja, ik vind het heel bijzonder. Dus zie je maar weer hoe dat uit elkaar kan gaan liggen. Ik heb zelf een persoonlijke favoriet. Ik mag het natuurlijk niet hardop uitspreken. Misschien heb je het wel tussen de regels door kunnen beluisteren. Je kunt A, B of C sturen. Dat kan via de NPO luisteren. Maar het beste is om gewoon even het geheel in te vullen. Dus er staat een polletje. En daar kun je A, B of C aan klikken. En dan kan je ons laten weten welke plaat wat jou betreft zometeen als laatste in de show gedraaid mag worden. Dus kom maar door via de NPO luisteren. A is dus Peter Koelen en B. Noodweer of C is ook schitterend. Is ook een schitterend liedje. 8 Sterren NL nu met Guuske Meeuwis.
2: De

0: Nou, dat doe ik zo meteen. Nou, voor mezelf dan heel even, hè. Maar goed, voor Ster NL gaat het gewoon zo meteen keihard verder. Met de vrouw die vannacht, na middernacht zelfs nog wakker was. Ik weet niet wat ze heeft uitgespookt, maar ze schijnt heel laat, heel lang op te zijn gebleven.
1: Ja, gisteren een heel gaaf festival mogen presenteren.
0: Wacht.
1: Ja, in Nijmegen.
0: Nijmegen?
1: Ja, 20.000 man.
0: Oké. Okay.
1: En ja, het was gewoon echt waanzinnig. Van Yves Berendsen tot André Hazes, Xander de Bisonnier, Mart Hoogkamer. Een
0: muziekfeest op plein, maar dan anders.
1: Hey, ietsjes groter.
0: Ietsje groter, ja. Nog. Hoppa.
1: Het was echt leuk.
0: Waar was het dan?
1: In Nijmegen.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar waar? Is veel plekken
1: het Goffenpark
0: waar...
1: was het.
0: Goffenpark?
1: Ja.
0: Wauw.
1: Dus daar hebben alle grootheden hebben daar gestaan. Ja, dan sta ik er ook weer.
0: En jij stond er gewoon zelf?
1: Ja, nee, maar het was echt, weet je. En dan heb ik inderdaad maar kort geslapen. Maar je krijgt daar zoveel voor terug.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay, hoe was jouw weekend?
0: Ja, kort.
1: Ja, oké.
0: Okay. Maar... ja.
1: Maar je hebt vannacht ook niet veel geslapen, hoorde ik.
0: Nou, ik heb nog even naar de 4x400 meter estafette te kijken van de dames en de heren bij het EK van Birmingham.
1: Ja.
0: Nou, dat wilde ik echt wel even zien voordat ik ging slapen. Dan ben ik goed geslapen daarna.
1: Hoeveel uurtjes maak je dan zo?
0: Even kijken. Ik denk 5 uur en een plus.
1: Ja, nou oké.
0: Okay. Is toch genoeg? Voor
1: ze zeggen toch hoe ouder, hoe minder je moet slapen, toch, Rick?
0: Zeg, doe ze even lief tegen mij.
1: Oké, goedemorgen, Rick.
0: Nog even, je zegt tegen mij dat ik s'avonds, of tenminste s'nachts mijn bed uit ga. En dat ik dan, zeg maar, ga lopen patience of zo.
1: Nee.
0: Zoals
1: maar
0: bij oma,
1: ik probeer weer iets positiefs uit te halen.
0: Oké,
1: okay.
0: Goed zo.
1: Soms
0: goed
1: moet je
0: zo.
1: Dat doen in het leven.
0: En dan? vraag ik even aan Tinus. Hoe staat het met onze platenkast?
2: Ja, heel goed, want met 42% van de stemmen heeft gewonnen Peter Koelewijn. Met KL204 als ik god was.
0: 204, ja. Ja, kennen jullie die plaat of niet, jongens?
1: Ja, natuurlijk, want deze hebben we ook gedraaid tijdens de Nederlandstalige Top 1000. En deze wordt vaker ook natuurlijk gedraaid.
0: Oké, okay, want ik zat hier even in een kleine, zeg maar, generatiekloof. Dus ik ben blij dat er nog iemand wel wil deze plaat. Anders maak ik me dan toch weer zorgen. Maar...
3: Marcel's oude platenkoffer.
0: Dit is wel de plaat der platen. Als het gaat om Nederlandstalige liedjes. Ik vind dit zo'n mooi liedje. Zo beeldend. Ik zie hem ook rijden richting de afslag bij Vinkeveen.

0: bij zijn beter voor de manier. In ieder geval, ze verlaten elkaar.
1: De snelweg Utrecht-Amsterdam rijd ik af bij Vinkeveen.
0: Dit maakt hij zo beeldend.
1: Er zijn een stuk of drie clubs in
0: Hilversum. Dan ga ik daar maar heen.
1: En dan ga ik dan maar heen.
0: Blijf vooral hier bij Ster.nl. Zometeen hier, Emily.
2: Afrotros, de omroep voor ons.
3: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten.

toeren. Ja, na een heerlijk weekend gaan we inderdaad ook weer op volle toeren. Nou, gisteravond kwam ik pas laat thuis. Ik zag iets voorbij komen. Ja, en dan moet ik dat gewoon weer gaan bestellen. Nou, zometeen vertel ik wat ik gekocht heb. Maar ik ben benieuwd of jij een beetje een idee hebt. Misschien is het trending, ja. Wat komt er misschien bij jou in jouw algoritme voorbij? Of dat je denkt, nou, dat had ik ook al bijna gekocht. Laat het even weten in de NPO Luister-app. Misschien hebben wij wel hetzelfde gekocht. Ben er snel bij, want voor je het weet is het uitverkocht. Ja, wat een mysterie. Zometeen Jeffrey Kuipers, maar eerst Ferry de Lits. Waar ga je heen?

jullie dat ik gisteren gekocht heb. Misschien zijn jullie er ook al mee bezig. Zit het ook in jullie algoritme? Nou, er komt voorbij pepernoten. Ja, ben ik gek op. Heb ik ook gekocht, maar ook iets anders. Nou, wat dat is, dat hoor je zo meteen. Eerst een zwoele zomernacht. Denk je?

0: De nummer 1 van de zomer.
1: NPO.
0: Sterren en L.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

me ook voorbij. Dat je allerlei dingen voorbij ziet komen. Dat je denkt, nou, volgens mij moet ik het gewoon bijna kopen van de socials. Nou, Peter die zegt, ik gok dat je een robotstofzuiger hebt gekocht. Dan kun je lekker plaatjes draaien terwijl het thuis het huishouden vanzelf gaat. Dat vind ik wel een hele goede, Peter. Ik heb er inmiddels één. Hij staat niet vaak aan, want dan moet ik alle stoelen allemaal opzij zetten. Dat vind ik zo'n gedoe. Marit die zegt, een karaoke set, want die komt bij mij voorbij. Nee, maar het lijkt me wel onwijs leuk. Kevin die zegt, ik denk een broodmachine. 2 keer gebruiken en daarna staat hij 3 jaar in het keukenkastje. Ik spreek uit ervaring. Nou, Evelien die zegt een massagestoel, want dan kun je nog even lekker ontspannen. Nou, Max die maakt een grapje, die zegt ik denk een gouden toiletbril. Geen idee waarom, zegt hij, maar ja, lijkt me leuk. Nee, dat is het niet. Dat is het niet. Ik heb namelijk, jawel, tepelcreme gekocht. Het is niet dat ik last heb van mijn tepel. Laat dat eventjes meteen ook even duidelijk zijn. Tepelcreme van een bekende drogist. Ik kan natuurlijk niet vertellen welke drogist. Het is goed voor je lippen. Weet je wel zo, lippen. Vooral als ze namelijk een beetje droog zijn. Maar mocht je denken, ik heb geen last aan mijn tepels. Ik heb geen last van mijn lippen. Het is ook voor kloven. Dus mocht je nou niet echt van die poezelige voetjes hebben, kun je het ook nog voor kloven gebruiken. En misschien ben je wel op dit moment een enorm harde werker, een bouwvakker. En zeg je, ja, ik heb toch best wel last van die voetjes als ik thuis kom. Een beetje insmeren. Daarna doe je je sokken aan. Ga even lekker naar bed. En daarna moet het dus gewoon helemaal genezen zijn. Ik zou zeggen, haal het vanmiddag even in de stad.

Radio bij NPO Sterren NL. Nou ja, komende donderdag dan gaan we even bellen op de radio. Jawel, met Jeffrey Hezen. Gaat namelijk komend weekend iets heel bijzonders doen. Nou, en wat dat is, dat hoor je dus komende donderdag in Emily op volle toeren. Het is voor hem geen droom. Nee, het is echt.

Weekend Jungle Wagner. We gaan even een kijkje nemen in de Sterrenl Top 25, de lijst der lijsten. Inmiddels 3 weken in deze prachtige lijst. Vorige week op 7, deze week op 3. Daar kunnen we er eentje op drinken, hoor. Een Tinto de Verano van Joey Nicole.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft 2 minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit. Er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens omroep VRT laat het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7, de afsluitdijk richting Friesland, staat file bij Kornwerderzand, 4 kilometer met een kwartier vertraging. Veel vertraging is op de A73 van Nijmegen naar Venlo, tussen Nijmegen, Dukenburg en Haps, 9 kilometer file met een half uur oponthoud. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht.

0: aantal dagen weg geweest. Maar hij vertelde dat hij gisteren bij de Hollandse Zomer... dat hij thuis het fort heeft bewaakt van de bouwers. Want eigenlijk weet hij gewoon niet waar alles ligt. Hey.
1: Ja, laat ons achter met 4 honden en 2 katten. En allemaal best een groot huis. Dus ja, ik weet niet waar de vaatdoekjes liggen. Ik weet niet waar de vaatwassertabletten liggen. Dus ja, dan moet je soms even bellen van... hé, waar lag dat ook alweer?
2: En koken, hè? Dat is dan ook nog een dingetje.
0: Ja, hij bakt er eigenlijk gewoon helemaal niet veel van, zullen we maar zeggen. Nou, goedemorgen. We gaan op volle toeren richting die heerlijke lunch. En zometeen ook Kees de Bever. Wat heeft hij te vertellen? Koos Albert, die hoor je zometeen. Maar eerst Lil Kleine en Samuel Welta. Maak me nou...

geval ik had hem vaak bij me. En als het dan uitging, dan verscheurde ik hem. Of ik even een aanstekertje erbij. Oh, stinken joh. Dat mijn vader op een gegeven moment riep, ik deed dat boven op de eerste verdieping. En daarna spoelde ik het door de toiletten heen. Dat hij zei, heb je de bovenverdieping in de fik gezet of zo? Nee. Ik had even een fotootje verscheurd en daarna verbrand. Nou goed, het is 17 over 11. Laat het over wat leukers hebben. Wat wil jij graag horen? Laat het weten via de NPO Luister-app. En dat wil ik dan horen van jou. Ja, en dan ben jij...

0: wakker.
1: Toch leuk om dat zo op de morgen te horen. Wat wil je graag horen? 3:30. Nou, komt een berichtje binnen van Patrick. Die zegt, Emily, doe mij een plezier met Sineke. En ik doe wat ik wil. Is dat jouw motto? Ja, la, la.

0: rode wijn. Ja, het is eigenlijk wel de bedoeling dat je rode wijn drinkt. Maar je kunt rode wijn ook bij iemand over zijn broek heen gooien. Of bij iemand in zijn kruis. Bij Danny de Munk bijvoorbeeld. Ja. En dan heet je namelijk Kees de Bever. Kees, goedemorgen nog met Emily.
1: Goedemorgen. Nou, ja. Goed dat ik jou spreek.
0: Ja, inderdaad. Even nog heel even over die rode wijn. Jij gooide dus, voor de mensen die het niet hebben meegekregen, je kunt het allemaal terugvinden via de socials van SterrenNL. Het was zo dat jij vorig jaar op het muziekfeest was. Toen was je zo zenuwachtig. Kun je even heel snel voor mij eventjes vermelden hoe het ongeveer ging?
1: Nou kijk, wij hebben natuurlijk Vrienden voor het Leven opgenomen, John en ik samen, als de Bevers zijn. Ja. Dat is natuurlijk officieel een liedje van Danny de Munk.
0: Ja, want wij dus, zijn vrienden.
1: Nou, dat. Dus ik dacht, ja, hij is daar. Dus ik denk, oh mijn god, ja, het is natuurlijk ook gek als er een ander zanger de lach gaat zingen. Snap je? Dat doe je gewoon niet.
0: Nee, het is eigenlijk een soort van code, hè?
1: Ja, maar ik had het netjes gevraagd van tevoren, ook aan jullie. Jullie hadden overlegd. Nou, hij vond het allemaal prima, maar toen zag ik hem ineens. Toen dacht ik, oh mijn god, dus ik had een glas rode wijn in mijn hand. En ik zeg, ah, hoe is het? Ja, je weet al hoe ik met mijn handen dan doe. En toen gooide ik het zo over zijn broek heen.
0: Oh.
1: Ja. En het werd nog erger, want ik begon er ook nog aan te wrijven. Maar ik dacht, oh, volgens mij maak ik het alleen maar erger. Maar hij vond het, nou, hij vond het uiteindelijk, ja, ik zou ook niet blij zijn, maar hij was heel aardig. Dus dat is eigenlijk opgelost, het probleem.
0: Heb je nog een rekening gekregen voor de broek?
1: Nou, ik heb er eigenlijk nooit naar gevraagd.
0: Ja, maar eigenlijk het beste wat je had kunnen doen, want er waren best wel wat reacties.
1: Kosten natuurlijk, ja, hebben dat.
0: Er waren reacties en die zeiden, je had er beter gewoon daarna even een glas witte wijn overheen kunnen gooien.
1: Ja, en dan een blauw oog oplopen. Nou, nee, dat doet niet. Nee. Kijk, hij is wel, het is wel een klein kereltje, ik kan hem wel aan, denk ik. Maar nee, dat gaat het niet doen.
0: Maar goed, gisteren kreeg ik een berichtje van jou. Toen zei je, Eem, luister, bel mij morgen heel even in de uitzending. Ik heb iets leuks.
1: Ja, ik moet jou even spreken. Luister, wij gaan natuurlijk de film opnemen. Alles voor de fans.
0: Ja.
1: Nou, en nou zoeken wij figuranten.
0: Ja.
1: En die mogen dus donderdag 31 augustus in Utrecht bij ons in de film meespelen.
0: Oh, wat gaaf. Nou, maar wat moet ik dan bij denken? Hoeveel heb je er nodig? Kijk, wat kunnen ze ongeveer gaan doen?
1: Wij gaan natuurlijk een fanreis naar Malta organiseren, waar wij 3,5 weken film opnemen.
0: Ja.
1: Maar die reis is uitverkocht. Maar wij kregen heel veel mailtjes van mensen die zeiden, ja, maar wij zijn ook fan, maar wij kunnen niet mee naar Malta. Toen dacht ik, nou, daar moeten we iets voor verzinnen. En nou kunnen dus 100 mensen zich aanmelden om van 8:00 a.m. tot 6:00 p.m. in Utrecht te zijn.
0: Oh, wat leuk!
1: Ja, en dan echt dus figureren in de film. Dus je gaat acteurs ontmoeten, je gaat een filmset op. Nee, je beleeft het ook met fans onder elkaar. Dus ik dacht, ja, dan moet ik natuurlijk even jou spreken.
0: Ja, tuurlijk.
1: Om die oproep te doen.
0: Maar even nog een vraagje. Hoe kunnen ze zich opgeven dan?
1: Ja, Emily, even denken. Dat gaat via een mailadres. En dat staat op onze Facebook en Instagram. Er staat een poster nu waarop je kan aanmelden.
0: Ja.
1: Doe dat wel even met foto. En het gaat er ons helemaal niet om of je knap, dik, dun, lelijk, dat maakt niet uit. Maar als je 100 mensen met zwart haar hebt, is het een beetje een rare film.
0: Ja,
1: het
0: is een beetje apart inderdaad.
1: Het moet een beetje een mix van mensen zijn. En dan hopen wij dat de fans ons volgen en dat ze er gewoon bij zijn.
0: Nou, maar dit is toch hartstikke leuk. Dus mocht je interesse hebben, check even de socials van de Bevers. Ja. En daar kun jij je dus opgeven. Ja,
1: en weet je wat nou zo leuk is, Emily? Van deze film, al onze vrienden doen mee.
0: Het is wel leuk. Dus, want ik heb al wat dingetjes voorbij horen komen. Derksen zit er dus ook in. Jette Nijs hoorde ik vorige week bij Shownieuws.
1: Albert Verlinde
0: zit erin.
1: Jan Slachter.
0: Oh, leuk!
1: Marco Schuitmaker. Ja, het wordt echt heel leuk. En nou heb ik wel een probleem, maar ik heb straks nog een vergadering. Want ik moet eigenlijk nog een vriendin hebben die meedoet. Maar ja, al mijn vriendinnen heb ik eigenlijk al gebeld.
0: Oh. Ja. Dus met andere woorden...
1: Ik zoek een vriendin van mij. Iemand die nog morgen beschikbaar is voor een filmrol. In de Bevers, alles voor de fans. Ja, ik weet niet of je hem aanvoelt.
0: Of ik dat zou willen doen?
1: Dat zou toch geweldig zijn?
0: Ja, maar dat vind ik hartstikke leuk. Dat ga ik zeker doen.
1: Ja, maar je moet er morgen zijn.
0: Is het geen grapje? Is het geen grapje?
1: Nee, maar je moet er wel morgen zijn. Ja? Kijk, weet je wat het is? Wij doen dit project echt met de mensen om ons heen. Wij zijn ambassadeur van de Zonnebloem. Daar gaan we mee. Dat gaan we erin
0: verwerken. Is het geen grapje, hè?
1: Nee, dus, okay. Maar dan moet je er morgen wel zijn.
0: Ja, morgen na mijn programma kan ik... zeg maar, waar moet ik naartoe?
1: En naar Utrecht ook. We gaan, ik ga dus allemaal niet zeggen wat we gaan doen. Dat is dan voor de mensen natuurlijk een soort van geheim.
0: Ja,
1: maar je bent dan niet Emily Sleven. Je speelt wel een rolletje.
0: Maar wat voor rol dan?
1: Ja, dat kan ik toch niet op de radio nu zeggen?
0: Maar je moet ook niet gelijk verschut zetten, hè?
1: Nee, het is niet de hoofdrol. Dat ook niet. Zo eerlijk ben ik dan ook
0: wel. Oké, nou gelukkig, weet je wel, dat dacht ik ook niet, hoor.
1: Nee, maar wel gewoon even leuk in beeld en even wat zeggen en wat doen. En gewoon echt in het traject meegaan. Dat zouden John en ik echt geweldig vinden.
0: Dat ga ik meedoen. Ja, nou, dit vindt toch heel veel verrassing hier.

0: hoort ook gewoon bij de Bevers. Dus nou, je hoort er gewoon bij. We gaan het gewoon doen.
1: Ik ben er morgen bij. En weet je wat? Ik bel jou straks even naar de uitzending. Dan hebben we het er helemaal over.
0: Helemaal goed. En 31 augustus kunnen mensen zich opgeven. Hè, op Vierkant.
1: Hartstikke leuk. Check even de socials van de Bevers. En dan even via mailadres eventjes opgeven. Een foto even insturen. Maakt niet uit hoe je eruit ziet. En wil je erbij zijn, dan reageer.
0: Nou, leuk. Nou, daarom moet ik jou even spreken.
1: Hey, tot morgen, hè?
0: Oké, tot morgen.
1: Dag, Kees.
0: Hoi. Doei.

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A76 van Geleen naar Aken staat file tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens 4 kilometer. De vertraging is 20 minuten.

0: ook Sven Versteeg. En dat met een beetje vuurwerk hier op NPO Sterrenl Radio.
1: Emily Sleven. Op volle toeren. NPO. Sterrenl.
0: Ja, zo zat ik gisteren nog lekker te genieten van een heerlijke aflevering van B&B die ik vooruitkijk. En zo zit je alweer op de maandag, echt waar, het vliegt zo voorbij. Kijk jij eigenlijk B&B? Oh, ik vind het zo leuk. Het is echt zo smullen. Nou goed, ik kan natuurlijk niet te veel vertellen. Ik kijk vooruit. En voor hetzelfde geld ben jij gewoon officieel bezig. Hè? Dan kijk je het gewoon elke avond netjes, in ieder geval door de week. En straks vertel ik daar iets te veel over. Maar man, wat ben ik aan het genieten. Nou, ik ben natuurlijk ook aan het genieten van Emily op volle toeren. Jawel. Zometeen hoor je namelijk Leuf en ook Danny Vroger en Mickey van Wijk. Zij zingen over een knipperlicht. Jawel, maar eerst Sander Kwarten. Hij heeft nog 1000 vragen.

0: Mike.
1: Ja, met die hartslag.
0: Ik ben hartslag. Je heupen?
1: Ja, die.
0: Het eigen van de koek, je hoort het hier op NPO, SterrenL Radio. Daar waar je zometeen Cordé Klein hoort. Ik wens je nog een hele fijne maandag. Mwah!
1: Tot morgen.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorkum, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meesten worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Filip zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK Atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Numidia. Ja, inderdaad. Numidia en John West binnenkort met nieuw materiaal. Dit is de Kort en Klein Show. Ik heb straks Rutger van Barneveld voor je. Jan Smit komt eraan. En nu nog zo'n bijzondere samenwerking. Frans-Duits, Lange Frans en de voorhoede Tour de France. Hey Fransie.
1: Kort en Klein. Kort en Klein Show.
2: Je m'appelle Frans. Hey Frans.

0: uit de Nederlandstalige top 1000.
1: Die hit vinden we op nummer 207 en dat is een prachtige hit van Rob de Nijs. Geniet nu van Malle Babbe in de Kort en Klein Show. Je schuim.

van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Engelstalige krent.
1: De krent is afkomstig van een groep genaamd The Classics. My Lady of Spain hoor je vandaag in de Kort en Klein Show. En heb je zelf suggesties voor foute discoplaten of krentjes of de dubbele dosis? Altijd laten weten via NPO Luister.

Emma Heesters en Hartenbreker. Het is haar nieuwe single Lekker Zonnig, Lekker Zomers. En Rowan Hezen, onze vrolijke vrienden uit Limburg met Bestel Maar. Dit is Sterren NL. Ik duik nog even in de app. Want ik heb een appje gekregen van Theo, helaas zonder achternaam. Dat is altijd een beetje onhandig natuurlijk. Maar Theo, je weet ongetwijfeld als ik het over jou heb gekoppeld aan de plaat dat die voor jou is.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog en wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland staat file tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang 2 kilometer met een kwartier vertraging. De andere kant op, vanuit Duitsland tussen de grens en Duiven 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar een kwartier. A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijzoord. 6 kilometer file door een spoedreparatie. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is zo'n 10 minuten.

genoteerd op nummer 176 in de Nederlandstalige top 1000. Nick en Simon, pak maar mijn hand. Nieuwe lijst komt eraan. Daarvoor natuurlijk nog de stemweek. Dus je kan het allemaal beïnvloeden. Gaat hij omhoog? Gaat hij omlaag?

0: Martin met Jong en Dom. Ik wil eigenlijk de boel niet beïnvloeden als het gaat om die Nederlandstalige top 1000. Maar het viel me de afgelopen jaren op dat de volgende plaat gewoon niet in die lijst staat. Volgens mij was dat gewoon een nummer 1 notering. Dus even kijken of dat kan gaan veranderen. Gers Pardoel.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld, zeg me wat je...

dit moment. Je hoorde zojuist Thomas Bergen. Een absolute rammer. Wat een goede plaat is dat, zeg. Als je de keuze had bij Sterren NL. En over goede platen gesproken. Maan en Goldband. Dus

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dooral Negens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. De man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Sweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Sweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners, omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd weinig aan de hand op de weg. Er staan een paar korte files en de meest opvallende op de volgende wegen. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven een kleine 10 minuten vertraging. Een vrachtwagen met pech op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Voor Lexmond doe je ook 10 minuten langer over. Bergingswerkzaamheden op de A27 van Gorkum naar Breda. Dat is aan de hand tussen Nieuwedijk en Geertruidenberg. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 10 minuten. En tenslotte in het zuiden van het land de A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging.

meest gestreamd, meest gedownload, meest gedraaid en het meest bekeken via YouTube. Wesley Bronkhorst en de nieuwe single die heet Tutti Colori staat op nummer 3. Zwoele zomernachten, net even één plekje naar beneden. Rutger van Barneveld en op nummer 1 vandaag. Tinto de Verano, dat is de nieuwe van Joe.

de mannen van Bluff, dit was hier. En Pascal Redeker met Badkamerkraam. Zometeen heb ik een hit voor je uit de top 1000. Een leuke hit. Gezellig altijd om mee te doen. Donnie en René Vroger met Bon gepakt komt eraan. Maar eerst heb ik Senna nog voor je. En je hoeft niet altijd 6 te gooien.

0: Top 1000.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Een vers kopje thee. Ah,
2: Madre mia.
1: Madre mia. Dat was Bon Gepakt op nummer 172 in de top 1000. Donnie en René Vroger. En komt deze in de top 1000? Dat is een hele goede vraag. Ex-paradeplaat van Jeffrey Kuipers. Een tijdje geleden nog de gast in de Jan Paparazzi Show. Veel

Shower, Wesley Klein en Brace. Deze week is Je zit in mijn hoofd van de drie J's.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Dan kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. De man van 20, die de politie belde, is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon, dat meldt de politie, om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Een magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. De komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files, de meeste oponthoud nu op de volgende wegen. De A7 Zaanstad richting Den Oever. Bij Horen Noord zijn 2 rijstroken dicht. Er staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. Dan de A27 Utrecht-Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A50 ten slotte Arnhem richting Apeldoorn. Daar is de spitsstrook dicht tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloo. Staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.
1: Lucas van Leeuwen.

aangekondigd. Hij zit 20 jaar in het vak en hij vond dat een mooi moment om eens openhartig over zijn levensverhaal te vertellen. En dat doet hij dus met de biografie Vallen en Opstaan vanaf 6 oktober in de winkels. Je hoort hem nu op SterrenNL Radio met Django Wagner in ons café. En daarvoor de zomer op je radio met de Afro Bros, John West, de Billy Dans en Monk. En jij bent alles.

Jan Paparazzi Show. Een nieuwe week in volle gang. Iedere maandag tot en met donderdag te horen tussen 4 en 7 de middagshow hier op SterrenNL Radio. Zonder de gastheer zelf, die is nog even een weekje vrij. Maar komende maandag, 24 augustus, geeft hij gewoon weer acte de présence. En rijdt hij iedere dag weer gezellig met je mee naar huis. Met de beste muziek van eigen bodem. Die heb ik ook voor je klaarstaan. Zometeen Gerard Joling, Er hangt liefde in de lucht. Ook Mike Verstegen komt eraan met hartslag van je heupen. En mocht ik iets voor jou kunnen draaien, meld je vooral weer. Gratis en voor niets via de NPO Luister-app. Dit is

Dat lijkt me stiekem zo'n bijzonder gevoel, hè? Dat je als artiest al een tijdje aan de weg aan het timmeren bent, op zoek bent naar dat ene liedje wat zou kunnen uitgroeien tot een hit, en dat die dan ineens bij je voorbij komt. Dat iemand tegen je zegt, zou je dit willen inzingen? Zou zomaar eens een grote hit kunnen worden. Dat geldt ook voor Mike Verstegen en dit liedje Hartslag van je Heupen, nog steeds hoog genoteerd in de SterrenNL Top 25. Met daarvoor Viva Sterrenvesta, Ferry de Lins, want ja, de maandagmiddagbol.

1%, Jordi Jesse Prins. Daarvoor Gerard Joling in de Jan Paparazzi Show met Er hangt liefde in de lucht. Zo af en toe komt er een liedje voorbij in de playlist waarvan ik dan denk, hey, leuk, daar heb ik mooie herinneringen aan. En dat geldt ook voor deze van Stef Eckel, een van zijn allereerste liedjes die hij heeft uitgebracht. En ik weet het nog goed, we waren ooit op vakantie in Bulgarije, in Sunny Beach om precies te zijn. En daar hadden ze een karaokebar zonder Nederlandstalige karaoke liedjes. Daar heb ik mijn telefoon erbij gepakt. Heb ik dit liedje aangezet en heb ik hem luidkeels meegezongen. Mijn vrienden vinden dat nog steeds mooi als die voorbij komt.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De vier kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn, omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files, de meeste oponthoud op de volgende wegen. De A7 Zaanstad richting Den Oever. Voor Horen Noord 13 kilometer met een kwartier oponthoud. Daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech, maar die is inmiddels door. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer 14 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. Hier is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Dan de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Gorinchem en Sliedrecht. 2 rijstroken zijn daar dicht. De vertraging is inmiddels opgelopen tot ruim een kwartier. En de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Voor Presikhaaf 6 kilometer met een kwartier vertraging.
1: Lucas van Leeuwen.

kan er een bui vallen. Nou, heb ik het weer een beetje gecorrigeerd, hè? Hey, de middagshow voor deze maandag 17 augustus in volle gang. Tot 7 uur ben ik je gastheer. Mijn naam is Lucas van Leeuwen. En ik zit op de plek van Jan Paparazzi, die nog lekker even een weekje vrij is. En ik heb het jou eerder gezegd, heb je een plaat die je graag zou willen horen? Meld je vooral, pak de NPO Luister-app erbij en stuur dan wel even een leuk bericht in plaats van een bericht over de regen. In die app deze kant op ga ik best doen om zometeen jouw favoriet te draaien. Nu kun je in ieder geval meezingen met Wesley Broggers. Dit is aan

0: De meezinggarantie gaat weer een tikkeltje omhoog op deze zonnige en zomerse maandag. Zometeen hoor je Mart Hoogkamer en ik ga zwemmen. En nu weer zwoele zomernachten. Dit is Rutger van Barneveld.
1: Hey, hallo allemaal. Rutger van Barneveld hier.

Uiteraard weer het Benny Nijman moment. Vorige week maakten we een muzikale reis langs verschillende steden die door Benny Nijman werden bezongen. Voor deze week heb ik weer een ander thema bedacht. Waar dat thema over gaat, vertel ik je over een klein kwartiertje. Tot die tijd heb ik muziek voor je klaarstaan van Zoe Levi en Snelle. Ik

0: stuk.
1: Fluitend de dag door. Met Zoe, Liva en Snelle. Je hoorde Ik Zing op SterrenNL Radio. En Snelle heeft net de eerste editie van zijn Thuis bij Snelle Festival in Buslo achter de rug. En dat was zo'n groot succes dat hij al heeft aangekondigd dat er ook

Vincent, zijn nieuwe heet Dat Ben Jij. Daarvoor hoorde je Jeffrey Hezen en Mag Ik de Zon Laten Schijnen. Nou moeten we dat eigenlijk nog vragen, hè? Prima zomer tot dusver. Soms misschien wel een tikkie te warm. Maar goed, laten we alsjeblieft niet gaan zeuren, hè? Want er is altijd wel wat met het weer. Daar kun je het uur over hebben. Rond de klok van 17:15 hoor je iedere dag in dit Radio Feuilleton een liedje uit de muzikale koker van Benny Nijman. De man die helaas al jaren niet meer onder ons is.

0: paparazzi show rond de klok van 6:15. Vorige week was het thema een muzikale reis. We gingen het Spaghetti Lied draaien, we gingen naar Rome, we gingen naar Buenos Aires. Ook bezongen door Benny Nijman. En voor deze week heb ik een nieuw thema bedacht, want Benny heeft ook heel veel liedjes uitgebracht. Met een naam in de titel. Dus we gaan namen bezingen. Tenminste, wij niet. Dat gaat Benny Nijman doen. En vandaag pak ik een van zijn meest bekende liedjes. Want ook die komt zeker voorbij in dit moment. Dit is Lotje.
1: Zeg Lotje, wat moeten we doen? Heeft alles nog zin? Maar dat het voorbij is, dat wil er bij mij niet goed in.

balletje, weet je wel. Hoe het vreeën in dat rothotel. In die kamer zonder zonneschijn. Was het heerlijk om verliefd te zijn. Zonder toekomst, zonder huis en geld.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van twee blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd zo'n 120 kilometer file in het land. De meeste files hebben hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Een drietal opvallende, de A9 om te beginnen, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en Akersloot is de rechterreis ook dicht en de vertraging een kwartier. A15 Gorinchem richting Rotterdam, daar is de weg een tijdje dicht geweest door een ongeluk tussen Gorinchem en Sliedrecht-West. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd een kwartier. En de A15 ten slotte Rotterdam richting Europoort. Voor de Thomassen-tunnel hier gebeurde ook een ongeluk zojuist. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is een half uur.
1: Lucas van Leeuwen.

volledig met je eens. En René, blijven we natuurlijk volop herdenken hier op SterrenNL Radio. In dit geval met jouw verzoekje, Lasso. Daarvoor nog Chris Cross Amsterdam, André Hazes en Tabitha met Ze komt uit Amsterdam. Je luistert naar het derde en laatste uur van de Jan Paparazzi Show. Wat je op dit moment ook aan het doen bent. Of je nou onderweg naar huis aan het rijden bent, op je vakantieadres zit, aan een cocktail, of misschien wel lekker aan het eten bent. Hou je radio aan, ik ben nog een klein uurtje bij je. Lucas van Leeuwen hier met zometeen André Hazes en De Vlieger. En nu eerst Wilfred Genee. 11 september komt zijn nieuwe single uit. En dit was het liedje.

voor mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast.

0: Je hoorde De Enige, daarvoor Raymond Hermans en Gevallen.
1: Sterren NL, de hele zomer lang.
0: Nou ja, niet alleen de hele zomer lang, gewoon het hele jaar door, hè. De nummer 1 in Nederlandstalig muziek. Te beluisteren via nposterren.nl, via DAB+, en natuurlijk ook via de NPO Luister-app. En komende vrijdag kun je ons ook weer gaan bekijken op je beeldbuis op de televisie. Rond de klok van 8:30, aflevering 6 van het Sterrenmuziekfeest op het plein. Nadat we eerder richting Moergestel gingen, hebben we ook opnames gemaakt in Zwolle. En daar ga je een nieuwe aflevering van voorbij zien komen op je televisie. Met onder andere Mickey van Wijk, Onderweg naar jou, Kido van der Graaf, Waarom nou niet, Kleuren, Samantha Steenwijk en Je weet niet wat je mist. En René Schuurmans komt ook voorbij met Al win ik 10 miljoen. En ook Fons Veuring, Jeroen, Stef Eckel, Beep, Robert van Hemert, Rutger van Barneveld en Samuel Welten ga je voorbij zien komen met hun allerleukste liedjes. Vrijdagavond dus, Avrotros, 8:30 op NPO 1, het Sterrenmuziekfeest op het plein. Daar ook te zien, Justin de Wild en Cheerio. Die ga ik over een paar minuten aan je laten horen hier op de radio. Nu eerst Mr. Muziekfeest himself. Dit is Jan Smit en Tranky.

0: spreek ik die van jou.
1: Ja, lekker liedje. Het is de nieuwe single van Emma Heesters. Die heet Hartebreker. Daarvoor Wolter Kroes, Haal alles uit het leven. En ik draaide Tim Immers voor je. In de jaren 90 was hij een grote soapster. Besloot hij ook een eigen versie uit te brengen van een liedje dat eerder werd uitgebracht door Doe Maar. Dat origineel hoor je ook regelmatig voorbij komen. Het nummer heet Liever dan Lief. En daarmee zit de Jan Paparazzi Show voor vandaag er gewoon alweer bijna op. Morgenochtend van 6 uur word je weer lekker wakker gemaakt. Met Marcel in de Morgen, dan met Rick van Veldhuizen en Tinia van Wijk. En ik ben er in de middag weer vanaf 4 uur voor een nieuwe middagshow. Tot dan.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zeggen dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
3: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
2: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
3: Dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
2: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
3: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
2: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
3: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
2: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. In de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Maar dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Yeşilgöz en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer, het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

me nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. Dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.